0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Stichting Janke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Mezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Janke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: aan u.
1: We both let this get away.

0: vergeten.
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
2: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek.

0: feestje.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Giersen. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Goldenseweg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: no, no.
1: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Vierter. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Amazing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Brancheorganisatie VNLOK van de legale goksites sleept Meta voor de rechter vanwege de massale verspreiding van illegale gokreclames op Facebook en Instagram. 9 op de 10 gokadvertenties op Facebook komen van illegale aanbieders. De VNLOK stelt dat Meta nauwelijks ingrijpt en wil nu via de rechter afdwingen dat deze illegale reclames actief worden geweerd. Dinsdag stemt de Tweede Kamer over een plan om toezichthouder Kansspelautoriteit meer macht te geven om strenger op te treden. Het Franse Rassemblement National van Marine Le Pen kan voor het eerst in de geschiedenis een eigen fractie vormen in de Senaat. Na de verkiezingen voor de helft van het Hogerhuis stijgt de radicaal-rechtse partij samen met bondgenoot UDR van 3 naar 14 zetels en dat is ruimschoots boven de drempel van 10. Partijvoorzitter Jordan Bardella spreekt van een historische doorbraak. Maar de centrumrechtse Les Républicains blijven nog wel de grootste machtsfactor in de Senaat. Paus Leo heeft tijdens zijn bezoek aan Frankrijk opnieuw toegezegd het kindermisbruik binnen de katholieke kerk vastberaden aan te pakken. De paus sprak 2 uur lang onder 4 ogen met Franse slachtoffers en hoorde hun voorstellen voor betere beschermingsmaatregelen aan. Hij riep de katholieke kerk op om haar eigen tekortkomingen openlijk te erkennen. Het bezoek moet bijdragen aan herstel na een vernietigend rapport over zo'n 330.000 misbruikslachtoffers in de Franse kerkgeschiedenis. En een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon heeft een noodlanding moeten maken in Lyon nadat een powerbank in brand was gevlogen. Bemanningsleden stopten de brandende acculader in een speciale kluis waarna de piloot uit voorzorg uitweek. De passagiers hebben overnacht in een hotel en zijn inmiddels alsnog naar hun bestemming gevlogen. Onlangs was er nog een brand met een powerbank aan boord van een KLM-toestel. Luchtvaartmaatschappijen kijken nu naar strengere regels rond powerbanks in een vliegtuig. Het weer, het kan licht regenen in het noorden en westen bij zo'n 11 tot 17 graden en een zwakke aan zee matige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het oosten en regen in het westen bij 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Stichting Janke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Mezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Janke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is

je nou vroeg of laat, of je de stoep of toch de straat, of je de auto of de fiets, of je alles of niets, of je nou nu of straks, of je even op me wacht,

En dan proost op mij. Of je de lente brengt, of het winter maakt. Of je nou rood of zwart, of je verzacht of verhardt. Of je schreeuwt om hulp, of je vragen slim verhult. Of je nou koffie of thee, platteland of toch de zee. Of je nou

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carfagy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Voor de tweede nacht op rij hebben honderden betogers in tenten geslapen op het Puerta del Solplein in de Spaanse hoofdstad Madrid. Ze eisen maatregelen tegen de Spaanse wooncrisis nadat de uithuiszetting van een 87-jarige vrouw veel woede heeft veroorzaakt. De actievoerders bezetten het plein om druk te zetten op premier Sanchez en zeggen te blijven zolang dat nodig is. De extreemrechtse AfD heeft in het Duitse Neder-Saksen geen burgemeesterspost weten te veroveren in de tweede verkiezingsrondes die nodig waren voor een meerderheid. In de drie gemeenten waar de AfD in de tweede ronde meedeed, verloren de extreemrechtse kandidaten zeer ruim van hun christelijke en onafhankelijke tegenstanders. In Salzgitter, Münster en Bockenem kregen die 70-80% van de stemmen. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat file op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 4 kilometer tussen knooppunt Hintham en Alfred Kerkdriel. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. In Noord-Ierland is de tegendemonstratie tegen de voor gisteren geplande Oranjemars in Portadown opgeheven. De demonstranten hebben na middernacht de Carvaghy Road in de katholieke wijk waar de optocht langs zou komen verlaten. De protestantse mars die in de vorige eeuw tot veel rellen en geweld leidde en daarom verboden was, zou voor het eerst sinds 1998 weer gehouden worden. Katholieken en nationalisten zien de optocht als provocatie en intimidatie. De Amerikaanse president Trump heeft gisteravond met de topman van AI-bedrijf Anthropic gesproken. Dat bedrijf wil de ontwikkeling van AI vertragen vanwege de veiligheid. Trump voelt daar niks voor, omdat hij de vermeende voorsprong op China niet wil opgeven. Ook kopstukken als Elon Musk, Bill Gates en OpenAI-baas Sam Altman pleiten voor terughoudendheid na verschillende incidenten waarbij AI-modellen onverwachte dingen deden, zoals het hacken van andere websites. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is begonnen op de A2 Den Bosch richting Utrecht met bijna 20 minuten vertraging tussen Rosmalen-West en Afrit Kerkdriel. 5 kilometer file. 10 minuten op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en Knoop het Ridderkerk. A58 Breda richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. 6 kilometer file en een kwartier vertraging. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een kwartier vertraging tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. Door een ongeluk op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat een file bij Berg op Zoom Zuid. 5 kilometer en de vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A50 Eindhoven richting Arnhem een kwartier vertraging tussen Oost en knooppunt Bankhoef in 9 kilometer file. Met 10 minuten op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Ter Heide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer. Tussen Venlo en Tegelen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
6: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda nu. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. In 2025 konden door een criminele hack op Citrix de systemen van het OM meer dan 2 maanden niet gebruikt worden. De Zuid-Koreaanse regering is boos omdat de Oekraïense president Zelensky vorige week verklapt heeft dat hij 2 gevangen genomen Noord-Koreaanse militairen aan Zuid-Korea heeft uitgeleverd. Het was volgens de Zuid-Koreanen niet de bedoeling dat dat openbaar zou worden. Zelensky deed zijn uitspraken tijdens de VN-top in New York. Zuid-Korea eist een verklaring en excuses. In Liverpool zijn meer dan 50 actievoerders voor de verboden Palestine Action Group gearresteerd. Ze protesteerden tegen het verbod op de groep buiten het congresgebouw waar de Labour-partij een conferentie hield. Amnesty International heeft het politieoptreden bekritiseerd en roept de nieuwe premier Burnham op om de wet aan te passen, zodat mensen in vrijheid kunnen demonstreren. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch-Utrecht is het druk en ook nog werkzaamheden bij Knopendel. 13 kilometer file vanaf Den Bosch, 20 minuten vertraging. 25 minuten op de A16 Breda-Rotterdam. Over 14 kilometer file tussen Breda-Noord en Dordrecht. 20 minuten op de A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Knopend Hooipolder en de brug bij Gorinchem. En een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. 12 kilometer file tussen Knopend Sabina en afrit Oud-Beierland. En er staat een file met 10 minuten vertraging op de N285 Breda-Klundert tussen Zevenberg en Moerdijk, 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertru. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 11 kilometer file, 25 minuten vertraging. De A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging tussen Knopend Zonzeel en Afrit Dordrecht Centrum. 16 kilometer file. De A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en de brug bij Gorkum. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Een kwartier op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam tussen Willemstad en Afrit Numansdorp. 8 kilometer file. A50 Eindhoven richting Arnhem. Een kwartier vertraging tussen Os-Oost en Knopend Bankhoef. 9 kilometer. 10 minuten op de A59 weer. Zonzeel richting Den Bosch tussen Afrit Dussen en Vlijmen. 12 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker.

0: dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Nederlanders gaan steeds vaker over de grens om te tanken en boodschappen te doen. Uit cijfers van de Nederlandse Bank blijkt dat er dit jaar 20% vaker is afgerekend bij Duitse en Belgische tankstations. Het totaal afgerekende bedrag in het buitenland voor tanken is opgelopen tot 1,5 miljard euro. Het aantal Nederlandse kaartbetalingen in Duitse supermarkten is verdubbeld. Pomphouders wijzen op de hogere accijns en btw die hen klanten kost. Door veiligheidsproblemen met het Citrix computersysteem hadden verschillende ziekenhuizen en ambtelijke instellingen dit weekend moeilijkheden met het inzien van patiëntendossiers en met applicaties die worden gebruikt voor thuiswerken. Ziekenhuizen in Breda, Tilburg, Waalwijk en Leeuwarden hebben storingen gemeld die inmiddels verholpen lijken te zijn. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. We staan een file nog op de A2 Eindhoven-Belgische grens bij Maastricht Centrum Noord 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 9 kilometer file. De vertraging neemt af, iets minder dan een kwartier nu. Een 10 minuten vertraging op de A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 8 kilometer. 20 minuten nu op de N264 Gennep richting Uden tussen Volpel en Uden staat het stil over 3 kilometer. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Go for my trucks, I can't

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Meezingfestival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De spits is weer aan het oplossen. Er staat nog een file op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Knopend Zonzel en Dordrecht 4 kilometer. En de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: supermarkten.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor

0: een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. De brandweer heeft vanochtend een brandje in een AZC in Eindhoven geblust. De oorzaak van de brand waren fietsaccu's die in een tent op het terrein lagen opgeslagen. De brandweer heeft ze gecontroleerd laten uitbranden. De bewoners van het asielzoekerscentrum werden uit voorzorg geëvacueerd en bleven ongedeerd. Ze mogen weer naar hun kamers terug. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. De autoriteiten waarschuwen vrouwen in het gebied om afgelegen plekken te vermijden en raad hen aan waar mogelijk in groepen te reizen of sporten. Buitenlandminister Berendsen betreurt het Israëlische besluit om de diplomatieke status van Nederlandse ambassademedewerkers in te trekken. Israël heeft aangekondigd dit te doen vanwege het Nederlandse importverbod op goederen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaan-oever. Volgens Berendsen is dat verbod niet tegen Israël gericht, maar tegen een volgens het internationale recht onrechtmatige situatie. Vandaag is de Nationale Valpreventieweek begonnen. Hierin worden ouderen opgeroepen met kracht- en balansoefeningen de risico's op verwondingen door vallen te verkleinen. Jaarlijks komt een derde van de 65-plussers, oftewel een miljoen Nederlanders, ten val. Vorig jaar moesten daarvoor naar schatting 124.000 mensen met spoed in het ziekenhuis behandeld worden. Het gaat om polsbreuken, heupfracturen en ook hersenletsel, volgens Kenniscentrum Veiligheid NL. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Gierter. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas Terleeuw met het radio nieuws op Breda Nu. Het West-Nijl-virus rukt op in Europa. Dit jaar zijn er al bijna 1600 gevallen vastgesteld, vooral in Italië, Griekenland en Spanje. In Nederland gaat het tot nu toe om 44 gevallen. Het Europees Centrum voor Ziektepreventie en Bestrijding meldt in een rapport dat het West-Nijl-virus in 16 Europese landen voorkomt. Het virus wordt overgebracht door de gewone huissteekmug en verloopt bij de meeste mensen zonder klachten. Tweede Kamerlid Lisa Vliegendhart van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolle Mina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Abortus is in Nederland in principe strafbaar en mag alleen worden uitgevoerd met een vergunning. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. In Johannesburg in Zuid-Afrika is alweer een dode vrouw gevonden. Het is de 11e sinds half juli. De politie vermoedt dat er een seriemoordenaar in het gebied actief is en heeft 4 verdachte mannen aangehouden. De meeste gevonden vrouwenlichamen waren half naakt en hadden sporen van seksueel geweld. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten wordt het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco de Giertrus. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredaanse Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. Op de A27 bij Breda is een busje aan de kant gezet omdat deze over de weg slingerde. Agenten zagen bij het passeren dat de linkerspiegel kapot was en dat de voorruit flink was beschadigd. Bij de controle bleek dat de bestuurder bezig was met het vervoeren van goederen, maar de juiste papieren hiervoor ontbraken. De man kreeg meerdere bekeuringen en mocht pas verder rijden wanneer hij de juiste vergunning had geregeld. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Volg jij Breda Nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda Nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijs.

0: prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. Tweede Kamerlid Lisa Vliegenhardt van oppositiepartij PRO dient vandaag een wetsvoorstel in om abortus uit het wetboek van strafrecht te halen. De vrouwenrechtenorganisatie Dolomina's zal vandaag bij het Tweede Kamergebouw actie voeren. Binnen de coalitie is het CDA tegen een versoepeling van de abortuswetgeving. De VVD wil hierover eerst een respectvol debat voeren. En het lijkt op een 1 april grap, maar daar is het te laat voor. Op 4 oktober, Werelddierendag, komt er een hondensnack op de markt met schoenensmaak. Verantwoordelijk voor deze wereldprimeur is een samenwerking van de schoenfabriek Floris van Bommel en het dierenvoedingsmerk Bravour. Het hondensnoepje bestaat uit een mix van kip, rund en lam en heeft de houtige smaak van een schoenzool. Het is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in de Betere Dieren Speciaalzaak. Het weer, het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximum temperatuur vanmiddag tussen de 19 en 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

En dan is het alweer maandagmiddag even na 12 uur. En hoorde je zomaar gewoon die Noro samen met Gigi D'Agostino. En In My Mind, van harte welkom. Het is maandag, dus de eerste werkdag weer van de week. Bijna weekend alweer, mensen. Nou, lunch is nog maar net begonnen. Laten we daar eerst mee beginnen, hè. Dat is ook wel belangrijk. Straks kijken we even in de broodtrommeltje van een van onze redactieleden. Stijn we dan met vakantie? Nee, dan pakken we zijn broodtrommeltje erbij. Ik ben benieuwd wat daarin zit. We zien het allemaal vanzelf. Maar dat gaan we straks allemaal doen. Verder gewoon heel veel leuke muziek. En natuurlijk ook een brede update. En we kijken naar het verkeer op Heerenwegen. Dat gaan we allemaal doen vandaag in een nieuwe Broodje Breda. Zometeen heb ik voor je onder meer Sera. Ik heb NX6 voor je klaar, Stijn. En Barry, ja, dat is een hele zielige man. Die kan namelijk niet zwemmen. Komt straks ook nog voorbij. Eerst even aandacht voor Hugo, samen met Ima en Angel en Ultranate. Dit is Move Into The Sun.

Magic en No Way No 2015 hier bij Breda nu in Broodje Breda. Op weg naar de thuis zijn van 12:30. Tenminste, ongeveer 12:30. Dan hebben we een brede update voor je. Die komt eraan. Eerst nog even muziek van NXS. Terug naar 1987 met New Sensation.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Marco Legiertus. Het Mondiaal Centrum Breda heeft de Bredase Vredesprijs gewonnen. Burgemeester Paul de Pla reikte de prijs uit. Volgens de jury roeit het centrum vaak tegen de stroom in om hun doelgroep te helpen. Juist die doelgroep spreekt vaak de taal niet of heeft niets om op terug te vallen. De veiligheid op en rondom de Bredase sportvelden moet vergroot worden. Dat blijkt uit cijfers van de gemeente Breda. Nog steeds zijn er in Breda verenigingen die de basis niet op orde hebben. Zo moeten vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag hebben en moet iedere club een vertrouwenspersoon hebben. Het nieuwe actieplan Veilig Sporten wordt daarom in werking gezet tot en met 2030. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Tot zover de Breda Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Shadowball, samen met Tovelo. Je hoorde in dit geval Calling on Me hier bij Breda nu. Je luistert naar Broodje Breda. Zometeen in het volgende uur kijken we even in het broodtrommeltje van iemand op de redactie. Eerst neem ik je even mee naar Tino Martin, die het samen doet met Jan Smit. Ja, in Volendam kan alles. Dit is Je Naam in de Sterren. Nu, ja.

En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Max and My Head and My Heart hoorde je hier bij Breda Nu in Broodje Breda. Bijna tijd voor het nieuws van 1 uur. Het komt er alweer aan. Wat gaat dat toch hard, hè, die lunchpauze. Ben je er alweer bijna doorheen? Ja, het gaat zo hard, jongens, zo'n middag. Het is niet te geloven. Zometeen heb ik nog voor je Madhouse en Like a Prayer. Maar eerst even aandacht voor Kensington. Dit is Call You Home.

0: missen? Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Er moet meer openheid komen over hoe de online prijzen van vliegtickets tot stand komen. Consumenten denken ten onrechte dat eerdere zoekopdrachten de prijs beïnvloeden en dat het gebruikte apparaat daar invloed op heeft. Voor dezelfde stoel worden gemiddeld 30 tot 35 verschillende prijzen gevraagd. Dit voortdurend veranderen van de prijzen leidt tot onzekerheid en wantrouwen bij de consument, vindt de autoriteit Consument en Markt. De defensieministers van de Europese Unie vergaderen vandaag in Brussel over de gezamenlijke acties tegen hybride aanvallen. Sabotageacties, drone-incidenten en cyberaanvallen, waar vermoedelijk Rusland achter zit, komen de laatste tijd steeds vaker voor. Commissievoorzitter von der Leyen wil een Emergency Security Protocol vastleggen en een Europese Veiligheidsraad installeren om de samenwerking te versterken. En de Israëlische premier Netanyahu heeft een bliksembezoek gebracht aan de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens diverse Israëlische media zou Netanyahu in het geheim naar het Golfland zijn gevlogen voor overleg met president Al-Nayan. De onaangekondigde ontmoeting volgde op de berichten dat de Emiraten Israël kort voor de aanslagen van 7 oktober 2023 al waarschuwden voor een mogelijke Hamas-operatie. Netanyahu heeft het bestaan van die waarschuwing tot nu toe altijd ontkend. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig.

0: Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht. En de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file. En de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Coming en Falling bij Breda nu in Broodje Breda. Uurtje nummer 2 alweer van Broodje Breda voor deze maandag. De eerste maandag van de week. En ook tevens gelijk de laatste maandag van de week. Dat is dan weer het voordeel ervan, hè. Gaan we nog leuke dingen doen dit uur? Ja, zeker. Zometeen hebben we onder meer nog Coldplay voor je. En de Dolly Dots, ook zij komen eraan. Daarnaast kijken we even het lunchtrommeltje van iemand. En een verse Breda-update is voor je onderweg. Net als een verse verkeersupdate. Ook dat komt eraan. Eerst even aandacht voor Emily Warren samen met Another. Dit is Silver Lines.

0: programma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Coldplay en Clocks hoor je hier bij Breda Nu. Ik heb eens even een doosje erbij gepakt. Een broodtrommeltje van een van de redactieleden. In dit geval inderdaad van Tijmen. Hij stond toch hier vlak voor aan, dus ik kon er makkelijk bij. Ik heb eens eventjes even kijken of het zit hier nou in. Meen je dit serieus? Oh, dit is wel lekker. Dit is gewoon een broodje saté. Alleen dan van die salade, zeg maar. Maar dat is lekker. Weet je...

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco Legiertruc. Stichting Janke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredase Mezing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Janke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog 4 voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht door werkzaamheden 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen. De linker rijstrook is dicht en de rechter rijstrook is dicht op de A2 van Utrecht naar Den Bosch toe. Tussen Afrit Geldermalsen en Afrit Kerkdriel 7 kilometer file en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Nothing but Thieves en Evolution bij Breda nu in Broodje Breda. Tot 2 uur ben ik bij je. Mijn naam is Marco. En zometeen, dan is die alweer hier. Ik zag hem net al door de studio banjeren met een hele koffer vol met platen. Ik ben benieuwd wat hij allemaal bij zich heeft. Niemand minder dan de enige echte Patrick Opstaken. Hij is alweer onderweg. Ik ga gauw even een stoeltje voor hem vrijmaken. Ik moet heel eventjes wat dingetjes opruimen hier. Dan kan hij namelijk zometeen gewoon zijn ding doen met de middag van Breda. Ik zeg graag tot morgen bij een nieuwe aflevering. Hoi hoi!

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Twee vrouwen en een kind zijn omgekomen op de Noordzee nadat hun boot kapseisde. Het ongeluk gebeurde voor de kust van het Franse Wissant met een opblaasboot met meer dan 100 migranten aan boord. Een deel van de opvarenden is gered en afgeleverd in Calais. De Franse autoriteiten houden rekening met meer slachtoffers. De oversteek naar Engeland over het kanaal is gevaarlijk, vooral per rubberboot. Dit jaar zijn al zeker 22 migranten verdronken. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen.

0: kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Britse studio. Daar openen we de maandageditie mee van de Middag van Breda. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. Met dank aan Marco Logiussen. We horen morgenmiddag weer tussen 12 en 2 tijdens lunch in Broodje Breda. Dit is tot 5 uur de Middag van Breda. En daarin hoor je natuurlijk de fijnste muziek om jouw maandagmiddag goed door te komen.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

Capello en Havana. Het was er net alweer in 2018. Door hem hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Het is vandaag maandag 28 september. In 1994 vond de ramp van de veerboot Estonia plaats. De Estonia zonk in de Oostzee. 852 mensen kwamen daarbij om het leven. 137 mensen overleefden de ramp. In 1999 is de heropening van het Anne Frankhuis. Het gerenoveerde en uitgebreide museum in Amsterdam wordt dan officieel geopend door koningin Beatrix. En in 2014 vond het monstertruck ongeval plaats in Haaksbergen. Een monstertruck rijdt tijdens een evenement het publiek in. 3 mensen overleden en 24 mensen raken daarbij gewond. En 28 september is het Werelddoverdag en het is vandaag ook Werelddag tegen Hondsdolheid. Dit is Breda Nu, nu met Bob Sinclair en Gary Pine, Loud Generation.

De muziek van Breda nu. Dit is de middag van Breda met One Republic en I Ain't Worry. Zometeen rond 2:30, dan is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in Breda. Nu nieuwsupdate. Voor de tijd nog Leek & Lee en I Follow Rivers. En dit is de nieuwe plaat van Ruben Heen. Wat is je

0: Dit is de Brede Update. Mijn naam is Marco de Gierter. In een cel bij de jeugdgevangenis Den Hei Akker aan de Gelderse Weg heeft een brand gewoed. Twee brandweerwagens en een hoogwerker kwamen ter plaatse. Later kwamen er ook nog vier voertuigen van de politie aanrijden. Wat er precies aan de hand was in de gevangenis is niet bekendgemaakt. De fietsenstalling aan de Nieuwstraat wordt flink uitgebreid. De gemeente wil het pand van de voormalige bruidswinkel bij de stalling betrekken. Hierdoor moet de fietsenstalling voor meer dan de helft groter worden. In de huidige stalling kunnen er nu zo'n 400 tot 500 tweewielers geparkeerd worden. Straks gaat de capaciteit naar zo'n kleine 1000. Stichting Jaanke Mede Keizer is een crowdfunding gestart om het bestaan van het Bredaanse Amazing Festival veilig te stellen. De tweede editie van Jaanke werd getroffen door slecht weer en zorgde voor een inkomensdip. De opvolger van Tranen van Van Koot is gratis te bezoeken en wordt betaald door het eten en drinken wat daar gebruikt wordt. Om volgend jaar weer een editie te kunnen organiseren is daarom een crowdfunding opgestart. Tot zover de Brede Update. Voor meer updates uit de stad, kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Christian met TikTok in de middag van Breda. En daarvoor nog de Power Station. Dat was natuurlijk een klassieker uit de jaren 80. En je hoorde Sounds Like It Hot hier op Breda Nu. Zometeen op Breda Nu, muziek van Carly Rae Jepsen met Call Me Maybe. En dit is Samen Jij met Feels Part 2.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it on faults or it blind?

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Bijvoorbeeld Disco Machine in the Dark. En daarvoor hoort nog Carly Rae Jepsen in de middag van Breda en Call Me Maybe. We gaan zo op richting het nieuws van 3 uur. Dan wordt je weer helemaal bijgepraat met het nationale en internationale nieuws. Maar voor die tijd hoor je deze nog van Milo. Dit is IO Technology op Breda nu.
1: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Overstromingen en aardverschuivingen hebben in het grensgebied tussen India en Nepal aan ruim 100 mensen het leven gekost. De zware regenval van de afgelopen dagen leidde tot modderstromen. In de Indiase deelstaat Uttar Pradesh zijn zeker 81 mensen omgekomen. Wegen zijn overstroomd en dorpen afgesneden van hulp. Vorige maand werd Nepal ook al getroffen door een zware overstroming. Daarbij kwamen meer dan 1400 mensen om. Een patiënt van TBS-kliniek Mesdag in Groningen heeft vanochtend een medewerker neergestoken. De medewerker raakte daarbij licht gewond. Volgens de kliniek is de situatie onder controle. Politie en beveiliging hebben de patiënt overmeesterd en aangehouden. De directie van Mesdag zegt ontzettend geschrokken te zijn. Er wordt nazorg geregeld voor alle betrokkenen. In de TBS-kliniek worden 260 mannen behandeld die een misdrijf hebben gepleegd. Jongeren zijn niet veilig in

0: Jeugdgevangenissen. Dat stellen verschillende inspectiediensten in een brandbrief aan het kabinet. Door personeelstekorten zijn de leefomstandigheden verslechterd en worden de dagprogramma's die gericht zijn op terugkeer in de maatschappij versoberd. De inspecties vragen om noodmaatregelen. Kinderombudsman Margritte Kalverboer sloeg onlangs ook alarm. Volgens haar worden bijna alle kinderrechten geschonden in de jeugdgevangenissen. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Ja, als je het hebt over een eendagsvlieg, is dit er natuurlijk wel eentje van. Hè? Milky Chains en You're the Stolen Dance. Daarmee gingen we alweer zo'n 12 jaar terug naar 2014. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Dit is tot aan 5 uur de middag van Breda. We loodsen je door je laatste uren van je werkdag. Met zometeen Susanna Freek. Met Ken je dat gevoel? Nu de hit van Bruno Mars. Dit is All My Soul.

ze nemen even wat rust, hè, naar een bevlogen jaar, Suzanne Freek. En hoe ken je dat gevoel? Ja, het is vandaag dus maandag 28 september. Dit zijn de jaren voor vandaag. Esmee Denters, de Nederlandse zangeres, wordt vandaag 38 jaar. Ook jarig is vandaag het Nederlandse tv-presentatrice Leonie Ter Braak, wordt 46 jaar toch alweer. Jennifer Rush, de Amerikaanse zangeres van The Power of Love bijvoorbeeld, wordt vandaag 66 jaar. Ook jarig is vandaag Angela Groothuizen. Ja, dat was er eentje van de Dolly Dots, hè. Die wordt vandaag 67 jaar. En ook jarig is vandaag Hilary Duff. Ze wordt vandaag 39 jaar.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. Spring maar achterop bij

De hit van Cat's Eye in de middag van Breda. En je hoorde Animal. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuws Update. Voor die tijd nog Shawn Mendes, Stitches. En dit is Gabriella Tilmy.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moeker.
1: Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Coldplay met de Sky Full of Stars en vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda, wat je natuurlijk ook kunt teruglezen op onze website www.bredanu.nl. Hoor je nog een Jaap Reesema en Pommy Thijs en nu wij niet meer praten. Dit is de middag van Breda hier op Breda Nu. Zometeen met Nederlandstalige muziek van Snelle en Plaats Delict. Nu eerst

Snelle en plaatsdelict in de middag van Breda. Ja, de genomineerden voor de Dutch Game Awards zijn bekend. De Nederlandse gameprijzen worden 19 november uitgereikt tijdens de Dutch Game Week in het Sassé Theater in Breda. Voor de belangrijkste prijs Best Game 2026 zijn Bonnie Beers Saves, Frog Time, Moonlight Peaks en Town to City genomineerd. De winnaars worden tijdens de awardshow bekendgemaakt.

Metcon en Begging in de middag van Breda. Zometeen is het tijd voor het belangrijkste nieuws van binnen en buitenland. Dat hoor je zometeen hier op Breda nu. De tijd voor een klassieker uit de jaren 90. Heb je trouwens zelf ook een klassieker? Dien gewoon in, hè? Ga ervoor even naar de Breda Nu app en laat horen welke klassieker jij wilt horen uit de jaren 70, 80 of de jaren 90. Dit is Bon Jovi met Always.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Zo klinkt de toekomst, met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daarop volgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. 8 maanden cel en 5 jaar rijontzegging voor een 19-jarige man die vorig jaar een zwangere vrouw doodreed. De man reed veel te hard op de verkeerde weghelft in op de auto van het slachtoffer. Kort daarvoor was hij aan het spookrijden en veroorzaakte hij al bijna een frontale botsing. De man verklaarde in de rechtbank zijn BMW te willen uittesten. Er kon niet worden bewezen of hij onder invloed was. Het afgenomen bloedmonster was door het ziekenhuis vernietigd. Het weer. Het is bewolkt en vooral in het westen kan er wat regen vallen. In het oosten blijft het zonnig. Maximumtemperaturen lopen uiteen van 19 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Alweer 80 kilometer file in het zuiden van het land. Zo rijdt het langzaam over de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Bij Dordrecht een kapotte auto op de rechterrijstrook. Daardoor 8 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging. 10 minuutjes op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Alfred Numansdorp. 10 minuten extra op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knop in Ewijk rijden het langzaam. De A58 Breda-Tilburg tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshoven. Alweer 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. En vanuit Eindhoven naar Tilburg 10 minuten vertraging. Bij Moergestel op diezelfde A58. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch 10 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. Op de A59 de andere kant op richting knooppunt Zonzeel bij knooppunt Hooipolder ook 10 minuten oponthoud. En op de N260 Baarle-Nassau-Tilburg bij Tilburg-Reeshof 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Surf met alles is liefde. Daar openen we het derde uur mee van de middag van Breda. Voor deze maandag, de 28e september. Ja, de kop van de week is er alweer bijna af, hè. Zometeen met muziek van R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? Nu eerst Passenger. Dit is Alex Warren.

mix uit de stad. En luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: R.E.M. Wat maakte de band toch hele fijne muziek, hè? Je hoorde What's the Frequency, Kenneth.
1: En de gemeente Breda gaat strengere eisen stellen aan de sociale veiligheid bij sportverenigingen. Verenigingen moeten onder meer werken met gedragscode, een vertrouwenspersoon en deskundige trainers. Ook wordt er een verklaring omtrent het gedrag verplicht voor vrijwilligers die met kwetsbare groepen werken. Volgens wethouder Forster zijn er wekelijkse meldingen van geweld en andere grensoverschrijdend gedrag op Bredaanse sportvelden. De amateurverenigingen werken daarnaast aan een eigen Bredaanse norm voor sportief gedrag. Meer hierover is overigens te lezen op onze website. Dan volg je naar www.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Snow Patrol in de middag van Breda en Jazz Say Yes. En daarvoor hoorde je ook nog Robin Shields en Kido met All We Got. Zometeen is weer tijd voor het belangrijkste nieuws vanaf de nieuwsredactie van Breda Nu in de Breda Nieuws Update. Voor die tijd nog Felix Sean met Ain't Nobody. En dit is de nieuwe Feline en Melle is Remember Us.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat 100 kilometer file in het zuiden van het land. De files met de meeste vertraging die vinden we op de A2, Den Bosch-Utrecht. Bij Waardenburg een kwartiertje door 13 kilometer vanaf knooppunt Hintham. Kwartier vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Geldermalsen. Dan naar de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Er is maar 1 rijstrook open bij afrit Tolen na een ongeluk. Daardoor 5 kilometer file en een kwartier vertraging. Kwartiertje extra op de A29, Bergen-op-Zoom Rotterdam bij afrit Numansdorp. Komt door een kapotte vrachtauto. Auto op de rechter rijstrook daar. 10 minuten vertraging op de A58. Vanuit Tilburg naar Breda rijdt het langzaam over 11 kilometer tussen Tilburg Centrum West en Bavel. En een kwartier vertraging als je kiest voor de N267. Vanuit Drunen naar Andel. 3 kilometer file bij Wijk en Aalbeur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

We gaan terug naar de jaren 90 in de middag van Breda met Fool's Garden en Lemon Tree. Ja, heb je zelf ook zo'n klassieke voorbeeld uit de jaren 90, maar bijvoorbeeld zo uit de jaren 80 zijn of de zero jaren? Ga ervoor dan even naar onze Breda Nu app en laat weten welke klassieker jij in de middag van Breda graag een keer wil horen. Wellicht hoor je hem al morgenmiddag tussen 2 en 5 hier op Breda Nu. Zometeen Galantis en Runaway. Maar nu eerst die hit van Another en 5 for Ultra is Talk to You. Breda Nu.

Galantis en Runaway, You and I. Dat was hier in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Ja, in het Stedelijk Museum Breda is afgelopen vrijdag een nieuwe expositie geopend over carnaval en kunst. De tentoonstelling genaamd Parade laat zien dat carnaval meer is dan feest en bier. Ook creativiteit, vakmanschap, identiteit en traditie staan centraal. Fotograaf Vincent Beekman portretteerde inwoners van Breda en verzamelde hun verhalen. Ook zijn kostuums, sculpturen, video's en persoonlijke objecten te zien. Volgens curator Marjolein van der Ven helpt de tentoonstelling bezoekers nadenken over wat carnaval voor hen betekent en hoe de traditie levend blijft. De expositie besteedt daarnaast ook aandacht aan carnaval in onder andere Indonesië en Curaçao. Overigens, een uitgebreid bericht is te lezen op onze website www.bredanu.nl.

20 jaar terug in de tijd met Bed Shaped in de middag van Breda. Ja, Breda Nu Radio is er vanavond natuurlijk ook gewoon. Vanavond tussen 6 en 8 kun je luisteren naar Maarten van Riel met het Studiecircus, gevolgd door Stakenburg in de avond tussen 8 en 10. En we eindigen de maandagavond hier op Breda Nu met de Symfo Experience met Ad van Loon. Dat is de avondprogrammering van Breda Nu Radio. Morgenochtend dan is Maarten van Riel weer tussen 9 en 12. Met Maarten werk mee en tussen 12 en 2 kun je natuurlijk ook weer gewoon luisteren naar Marco Legeersen met een broodje Breda. En ik meld mij morgenmiddag weer vanaf 2 uur voor een nieuwe De Middag van Breda.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: het leven gekost. Er zouden ook tientallen gewonden zijn. Het is de zesde dag op rij dat Rusland Oekraïne aanvalt. Er zijn berichten van de inzet van ballistische raketten, drones en zware zweefbommen. President Zelensky zegt dat de aanvallen gewroken zullen worden. Hij vraagt om een krachtige internationale reactie. De man die ervan wordt verdacht vrijdag het vuur te hebben geopend op een vol terras in Amsterdam-Noord, blijft 2 weken langer vastzitten. Hij mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Een 61-jarige man stierf ter plaatse aan zijn verwondingen na een woordenwisseling over de hond van de verdachte. Veel mensen waren getuigen van de schietpartij en de daaropvolgende arrestatie, waaronder ook kinderen. Over de identiteit van de verdachte is nog niets bekendgemaakt. De Nederlandse economie is niet goed bestand tegen de toenemende hitte. De hete zomer kostte volgens kredietverzekeraar Allianz Trade 9,2 miljard euro, voornamelijk omdat werknemers minder productief zijn bij warm weer. Ook Duitsland en België werden geraakt door de hitte. Noord-Europa is volgens Allianz minder goed ingericht op de gevolgen van klimaatverandering. Arbeidstijden zouden aangepast moeten worden aan de stijgende temperaturen, zoals in Zuid-Europa al gebruikelijk is. In Duitsland heeft 1 op de 4 werknemers een migratieachtergrond. Dat meldt het Duitse statistiekbureau Destatis op basis van cijfers over vorig jaar. In sommige sectoren zijn werknemers met een migratieachtergrond in de meerderheid, zoals in voedselproductie en steigerbouw. In sectoren die kampen met personeelstekorten, zoals de zorg en het transport, is het aandeel werknemers met een migratieachtergrond ook vaak hoger dan gemiddeld. Het weer. Een regengebied trekt over het land met vanavond kans op onweer. Morgen zonnig, droog en warm. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 170 kilometer file in het zuiden van het land. Het is behoorlijk druk op de weg dus. Een paar plaatsen heb je behoorlijke vertraging. Dat is bijvoorbeeld het geval op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht bij Waardenburg. 15 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Als je verder doorrijdt kom je bij Geldermalsen nog eens in 8 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Numansdorp. 20 minuten oponthoud. 10 minuten op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoef. Kwartier vertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg rijdt het langzaam tussen Best en Moergestel over 6 kilometer. A59 Den Bosch, Zonzeel bij knooppunt Hooipolder 11 kilometer file en een kwartier vertraging. En een kwartier vertraging als je over de N267 vanuit Drunen naar Andel rijdt. Want je komt in 4 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is druk op de wegen in het zuiden van het land. Weinig bijzonderheden echter. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht wel 23 kilometer file tussen afrit Veghel en afrit Geldermalsen. 30 minuten vertraging daardoor. A17 Roosendaal-Dordrecht van knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. Die heeft weer te maken met de file op de A16. Op de A50 vanuit Eindhoven naar Os bij Veghel Noord 10 minuten tijdsverlies. De A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem bij knooppunt Bankhoeven kwartier vertraging. A59 Zonzeel Den Bosch tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij afrit Nieuw-Kuik. En 267 Drunen richting Andel. Nog altijd 3 kilometer file bij Wijk in Aalburg met dik een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Get a drop!

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Limburg met een half uur tijdsverlies. Kwartiervertraging op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem. Zo'n 9 kilometer file tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef. Kwartiervertraging op de A58 vanuit Eindhoven naar Tilburg bij Oorschot. 4 kilometer file daar. En een half uur vertraging inmiddels op de N267 vanuit Drunen naar Andel. Nog steeds 3 kilometer file bij Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk.

Ozzy, Choosing Texas, hier in het Studiecircus bij Breda Nu. Een hele goede avond. Het is 6:08 en je luistert dus naar het Studiecircus met mij, Thijs. Elke maandagavond ben ik bij je van 6 tot 8, dus ook vandaag. En vandaag is het heel bijzonder. Normaal gesproken begin ik eigenlijk altijd met House It of House It Mogelijk Gek, maar vandaag is het net even anders. Ik wil graag met je gaan beginnen dadelijk met de studententrack. We hebben een track van een student en die zit gewoon hier live in de studio. Die komt dadelijk langs en dan gaan we samen met hem het hebben over zijn muziek. En dat is eigenlijk wel heel vet. Dat is voor mij namelijk de eerste keer dat ik een live artiest in de studio heb zitten. Dus daar dadelijk meer over. Uiteraard komt er later in de uitzending gewoon nog de House It of House It Mogelijk Gek. En ik heb een heel leuk nieuwtje over Guus Meeuwis. Daar ga ik je straks nog veel meer over vertellen. Dat komt straks allemaal. Blijf vooral luisteren, want dadelijk dus een interview met, ik ga de naam alvast verstrappen, met Luc Stamme. Als je benieuwd bent, blijf alsjeblieft luisteren. Voor nu heb ik Antoon voor je met Chaos.

0: weet niet wat moeilijkje. Ik weet niet hoe dat heet. Een ziekte van Gorbachev of zo, Hempie of wat ook.
1: Kosakov
0: of Gorbachev, weet ik veel. Het is in ieder geval Russisch.

0: Nothing But Thieves met Amsterdam. Hier in het Studiecircus op jouw maandagavond. En zoals al gezegd zit er dus een gast bij mij in de studio vandaag. Luc Stamme, een hele goede avond.
1: Goedenavond, dankjewel.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, het gaat goed. Ja? Je zit hier lekker, ja toch?
0: Heel fijn, heel fijn. Even voorhand voor de luisteraar. Als je vaker naar het Studiecircus luistert, zul je weten dat ik niet elke avond een gastartiest hier heb zitten. Maar Luc, ik ken jou al best een tijd. We hebben een fantastisch avontuur in Valencia mee mogen maken. En wat is het alweer? Twee, drie jaar terug?
1: 2 jaar terug, denk ik. Ja.
0: Jeetje,
1: ja,
0: tijd vliegt.
1: Gaat zo vlug.
0: En nou zitten we hier samen bij de radio. Luc, wie ben jij? Dus voor de luisteraar die jou niet kent. Mijn eerste vraag eigenlijk, is het Luc Stamme of Luc Stemmen?
1: Nou, toen ik begon met muziek maken inderdaad. Dat was in de periode dat wij samen in Valencia zaten. Toen noemde ik mezelf Luc Stemmen. Omdat ik dacht, dat is wel internationaler. Dat bereikt een wat breder publiek. Maar ik heb het gewoon bij mijn eigen naam gehouden. gewoon Luc Stamme, dat is makkelijker.
0: Ja, het is een goede naam toch?
1: Ja, Luc Stamme. Sterk. Ja,
0: daarom.
1: Ja,
0: dat goed. Maar sinds Valencia, want ik weet inderdaad, daar ben je bezig geweest met muziek. Wat is er sindsdien eigenlijk nog allemaal gebeurd? Wat is er sinds Valencia, toen je eigenlijk nog nul echte muziek was, maar er wel echt mee bezig was. Mm-hmm. Wat is er toen nog allemaal gebeurd tot nu eigenlijk?
1: Nou ja, in Valencia dus, dat was eigenlijk mijn eerste ervaring echt met het muziek maken en in een studio zitten. Toen wel nog in een home studio met 2 verschillende producers. En daar is eigenlijk echt de passie gekomen. Dus ik vond het super gaaf om daarmee samen te werken. De muziek, daar heeft iedereen zijn verschillende mening over. Maar dat was wel de eerste keer dat ik echt zo op die manier ging werken. En vanaf dat moment eigenlijk ben ik er zeker mee bezig gebleven. Dus ik schrijf zelf op mijn keyboard met simpele akkoorden, doe ik een beetje muziek maken. En toen heb ik online, eigenlijk via social media, heb ik mijn producer gevonden. En daar werk ik nou al bijna, ik denk net iets langer dan een jaar mee, om muziek te maken. En ja, hij is eigenlijk een hip-hop producer. Maar die zag ik voorbij komen met een soort advertentie voor zichzelf. Van, hey artiesten, als jullie met mij willen werken, dat zou kunnen. Dus ik had een berichtje gestuurd. Ik zei van, hey, ik zie dat je hip-hop maakt, maar zou je ook iets van mijn genre, de slow-pop genre willen doen? En hij zei, nou, ik wil er best een keer naar kijken en dan daarna zien we het wel. En zodoende ben ik bij hem gekomen. En ook daarin zijn we nog steeds met z'n tweeën een hele grote groei aan het maken. Want het eerste nummer wat ik heb gepubliceerd, wat ik heb gemaakt samen met hem, die was al stukken beter dan wat ik voorheen maakte. Ja. Maar als je nu kijkt naar de muziek die ik nu maak, is dat alweer een heel groot verschil. Dus samen zijn we eigenlijk daar ook in aan het groeien.
0: Ja, dat is ook iets wat ik zelf terugzie in die muziek die jij. Nou goed, ik heb dan zelfs nog daarvoor ook nog een stuk mee mogen maken. Ja. Maar het is echt, die groei gaat per nummer gaat zo hard naar jou. Dat is echt bizar en echt wel heel mooi om te zien. Ja. En ik denk dat het, als ik het mag zeggen, dat de muziek nu echt al op een level is. Dat je denkt van, nou, dit is echt, dit nummer staat er echt al goed. Maar wat grappig dat het een hip-hop artiest is.
1: Het is een hip-hop producer. Dus hij maakt voor zichzelf, maar ook voor andere artiesten eigenlijk alleen maar rap. Het is bijna alleen maar rap wat hij maakt.
0: Ja, dadelijk gaan we dan naar luisteren. Maar jouw muziek is niet bepaald rap.
1: Nee, het is geen rap. Nee, dus zo kun je het niet omschrijven. Dus ik ging met hem zitten en ik liet wel horen wat ik dan voorheen had gemaakt. Ik zei, ik wil sowieso een level omhoog. Dus als je mij dat al niet kan bieden, dan laat maar zitten. Maar hij kon me dat waarschijnlijk wel bieden. En toen had hij een formatje gemaakt wat ook uiteindelijk mijn eerste nummer is geworden. En dat vond ik heel erg gaaf. Hij wist heel erg goed wat hij deed. Maar omdat je wat vaker samenwerkt, raak je ook wat meer op elkaar ingespeeld.
0: Ja.
1: En dat merkte ik ook. Dus daardoor begint het alleen maar te groeien. En werk ik heel graag met hem samen.
0: Want wat voor genre zing jij?
1: Ja, het wordt op verschillende manieren omschreven. Maar hoe ik het eigenlijk omschrijf is slow pop. Dus je hebt heel veel verschillende popmuziek natuurlijk. Alleen bij mij is het gewoon wat langzamere popmuziek.
0: Ja.
1: En waar je dan vaak aan moet denken, die ik vaak noem, is Lewis Capaldi. Dat is een beetje met slow pop het thema.
0: Ja, nou ja, Lewis Capaldi is inderdaad, die ken ik ook nog wel.
1: Ja, ja.
0: Nee, heel mooi. Want dat ligt nu allemaal achter jou. Mm-hmm. En als we naar voren gaan kijken, waar wil je naartoe met deze muziek?
1: Ik ben heel reëel. Dus ik merk ook echt dat om in de juiste kringen te komen, om groot te worden met je muziek, is nou eenmaal heel erg lastig. Dus daar blijf ik in proberen. Ik blijf mensen benaderen en zo probeer ik te groeien. Natuurlijk is de grote droom om gewoon als grote artiest een Johan Cruijff Arena uit te kopen. maar dat is natuurlijk, je mag blijven dromen. Alleen,
0: als Roxy Dekker het kan, dan kan jij het ook.
1: Ja, precies. Ja, precies. Vier keer de Ziggo Dome, dat is één keer de Johan Cruijff Arena. Ja, dus
0: daarom,
1: dat kan makkelijk.
0: Dan ben je
1: er
0: wel.
1: Daarom. Nee, dus dat is de grootste droom natuurlijk. Voor nu is het gewoon reëel blijven en blijven groeien en blijven maken vooral. Dus niet denken van, het werkt nog niet. Dus ik hou er maar mee op. Gewoon blijven doen en mee bezig blijven.
0: Ja, nog één vraag voordat we dadelijk naar jouw laatste nummer gaan luisteren. Keep on going. In het muziekmaakproces, want je hebt dan een producer.
1: Ja.
0: Wat daarin is jouw rol? Want je hoort tegenwoordig dat sommige producers alles overnemen. Wat doe jij nog aan je eigen muziek?
1: Nou, wat ik doe is, ik maak eigenlijk vooraf een formatje. Dus ik ga zelf op het keyboard en ik ben echt geen professioneel keyboardspeler, helemaal niet. Maar daar doe ik simpele akkoorden op spelen vaak. Daar ga ik op zingen, daar schrijf ik een tekst op. En dan, dat leg ik bij hem neer. En hij gaat daar een beetje op kijken hoe je daar een professioneel nummer van kan maken. Vaak is dat nog heel erg in samenwerking. Dus ik heb dit als idee, oké, maar kunnen we dan niet ook dit doen? Dus het is wel echt in combinatie met hem. En daarop, de muziek die hij maakt, schrijf ik. En samen met een beetje hulp van hem schrijven we dan de tekst.
0: Goed.
1: Ja.
0: Oké, heel nice. Oké, we gaan luisteren naar Keep On Going. Dat is nu jouw derde nummer, als
1: ja,
0: het goed is.
1: Derde nummer, ja.
0: En dus nu jouw laatste. Dadelijk hebben we nog een primeurtje.
1: Ja,
0: maar
1: zeker.
0: Als je die wil horen, dan zul je toch eerst even Keep On Going moeten horen. Luc, aan jou de eer. Kondig hem aan. Jouw track Keep On Going.
1: Nou, bij deze van mij, Luc Stamme, luister ik zelf heel graag. Maar ik hoop jullie ook. Keep On Going.

0: Keep on going van Luc Stamme. Ja, echt. Echt oprecht vet, Luc, man. Echt, ja.
1: Ja, nogmaals, dankjewel.
0: Ik ken jou dus al een stuk beter. Want te horen dat je deze stap hebt gemaakt, vind ik echt, ja, oprecht heel gruwelijk.
1: Ja.
0: En dat je hier dan ook in de studio bent, dat vind ik dan echt alleen nog maar leuker. We hebben dan nog een primeur.
1: Ja.
0: Want er komt nieuwe muziek aan, Luc.
1: Jazeker.
0: Vertel, wat kunnen wij verwachten en wanneer?
1: Nou, wat we kunnen verwachten is natuurlijk wel een beetje hetzelfde genre als waar ik in zit momenteel. Maar Keep On Going heeft eigenlijk een beetje hetzelfde thema. Het liedje wat er aan gaat komen heeft voor mij best wel een diepe betekenis. Want het liedje gaat over een periode dat ik niet zo lekker in mijn vel zat. En nu gaat het super, maar toen zat ik niet zo lekker in mijn vel. En eigenlijk wil ik laten zien dat het taboe van naar een psycholoog gaan of hulp zoeken, dat een taboe is. Dus dat er vanaf mag. Dus ik heb me heel erg uitgesproken in dat liedje over wat het met mij heeft gedaan om bij een psycholoog te zitten.
0: Ja.
1: Hoe ik tot mijn rust ben gekomen en op die manier eruit ben gekomen eigenlijk waar ik in zat. En nogmaals, wat ik met dat liedje wil bereiken is, ik hoop dat mensen één zien dat het niet erg is om naar de psycholoog te gaan. Want het is eigenlijk juist heel erg fijn.
0: Ja.
1: En twee, hoop ik dat mensen die naar de psycholoog gaan of zijn gegaan, zich een beetje erin herkennen en snappen waar ik het over heb. En zo ben ik eigenlijk tot liedje tot stand gekomen. Ja.
0: Wat goed. Dat is serieus echt een heel mooi verhaal.
1: Ja.
0: En ik denk dat zeker, kijk, we zitten hier al in het studiecircus, dus je hebt wat iets jongere luisteraars.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het zeker onder de jeugd nu echt wel inderdaad een taboe is, wat eigenlijk bizar is dat we dan nog moeten doorbreken.
1: Ja, eens. Ja. Daarom dacht ik, dit is mooi om het zo te omschrijven via de muziek.
0: Oké, en dan hebben we ook nog mooi nieuws, want we gaan een klein stukje luisteren.
1: Yes.
0: Want wat is de titel?
1: De titel is Breathing.

0: Ja, breeding. Dit was al het eerste primeurtje.
1: Ja, ja, de eerste keer dat hij ergens anders dan in mijn eigen slaapkamer is gehoord. Ja.
0: Nou, het klinkt al heel goed. Wanneer kunnen we hem verwachten?
1: Vrijdag 23 oktober.
0: Vrijdag 23 oktober. Zet hem met een groot rood rondje in je agenda en ga hem streamen. Luc, als de luisteraar jou wil volgen, waar kunnen ze dat doen?
1: Overal op. Je kunt me overal op beluisteren. Op Instagram, TikTok heet ik gewoon Luc Stamme. Maar ook op Spotify, Apple Music. Overal is Luc Stamme.
0: Ja, normaal gesproken moet je dan nog ingewikkeld uitleggen hoe je dat schrijft. Maar ik denk dat Luc Stamme, L-U-U-K, redelijk voor de hand liggend
1: juist,
0: is.
1: Juist, ja, dat denk ik ook.
0: Luc, ik wil jou heel erg bedanken dat je langs wilde komen. Ik vond het een hele eer. En ik hoop dat je het ook een beetje leuk vond om hier op de radio te zijn.
1: Ik vond het heel gaaf, Thijs. Dankjewel.
0: Mooi. Luc, heel erg bedankt, jongen.

0: Annemarie en Little Mix met Kiss My, ook wel Uh-oh.
1: Uh-oh.
0: Uh-oh. Maarten, kun jij me al nu vertellen waar dit sampletje van is?
2: Ja, van Stee, geloof ik. Ja, Steden is die in gebruik, maar dat is weer een track ook weer die uit de 90's is gesampled.
0: Heel ingewikkeld allemaal in ieder geval. Ik hou het allemaal niet meer bij. Maarten, hoe was je weekend?
2: Ja, lekker. Van jou?
0: Ja, prima. Prima. Weer met hockey, weer alles verloren, maar goed.
2: Oh, dat is wel weer wat minder. Maar,
0: Nee, de dag dat ik hier op een maandag zit en wij de zondag daarvoor gewonnen hebben, dan is mijn humeur stijgt het dak uit, denk ik. Dus dit is nog maar niks bij stel dat ik op zondag eens een keer een wedstrijdje win. Maar goed, heb je nog iets leuks gedaan het weekend?
2: Ik heb helemaal niks gedaan het weekend. Weet je, dat is ook wel eens lekker. Daar ben je ook toch ook wel eens aan toe. Dat je gewoon even helemaal afschakelt. Soms moet je ook een beetje je huis doen en zo.
0: Maar wat is dan iets wat jij dan doet als je een weekend niks doet?
2: Dan lig ik gewoon op mijn nest en dan lig ik weer te pitten, zeg maar. Komt wel een beetje omdat ik het vrijdag wat laat had gemaakt. Toen ben ik nog tot redelijk laat in de stad geweest. Dus dan
0: was het gezellig.
2: Dat zeker, okay, dat zeker.
0: Dus
2: dat,
0: Maarten, vertel ons, wat is er allemaal aan de hand in de stad?
2: Nou ja, genoeg weer Thijs. Turf heeft het programma voor de derde editie bekendgemaakt. Het Stadsbrede Festival vindt plaats van 26 tot en met 28 november op verschillende locaties in Breda. Technologie, muziek en cultuur staan centraal. De officiële opening is donderdag in de Grote Kerk, met onder meer aandacht voor de ontwikkeling en impact van kunstmatige intelligentie. Ook zijn er optredens van onder andere Prinses en de Geit en Weevil. Daarnaast krijgen 13 vernieuwende culturele projecten ruimte tijdens het festival. Op vrijdag en zaterdag is het Turf by Night met live muziek en DJ's. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet meer inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens het Amphia gewoon wel door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia werkt aan een veilige oplossing. Zodra Mijn Amphia weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. En Rijkswaterstaat sluit de A58 de komende twee nachten vanwege onderzoek aan het viaduct Royaaldreef. In de nacht van 28 op 29 september gaat de weg dicht richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos. Een nacht later is de rijbaan in de andere richting afgesloten. De afsluitingen duren van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid en Rijkswaterstaat onderzoekt de staat van het viaduct en wat nodig is voor herstel.
0: Dan hebben we ook nog het weer. Vanavond is het veel bewolkt en trekken er verspreid buien over het land. Lokaal met onweer. Het zuidoosten heeft de grootste kans op droog weer. De minima liggen rond 15 graden. In de loop van de nacht kan er op meerdere plaatsen lage bewolking of mist tot ontwikkeling komen. Waaien doet het meestal zwak uit het noordoosten. Morgen starten we regionaal. Regionaal, ja, daar zijn we. Met mist of lage bewolking in de middag is er veel zon. Het wordt zeer warm met 23 tot lokaal 28 graden. Dus ja, de bikinis kunnen we eraan volgens mij.
2: Bijna wel, hè? Al schijnt dat bij de Galderse Meren soms nog wel een dingetje te zijn. Maar goed. Oh nee, dat was zonder bikini was het overigens. Files beginnen aardig af te nemen. Ik neem ze in de regio met je door. A15 Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en knooppunt Ridderkerk. Daar heb je een vertraging van 20 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Klaverpolder en Dordrecht. 5. A16 Breda-Rotterdam. Tussen Kralingen en knooppunt Terbrechtseplein. 5 minuten. En op de A16 Rotterdam-Breda. Tussen Terbrechtseplein en afrit Dordrecht Centrum. Daar een vertraging van 20 minuten. Verder nog op de... Nou, er stond A27. Die is inmiddels weggesprongen. Dus dat is allemaal mooi nieuws als je daar onderweg bent. Wel nog een melding van het spoor. Er is sprake van een defect spoor tussen Dordrecht en Breda. Daar rijden op dit moment minder treinen. En naar verwachting duurt dat tot middernacht. En verder geldt voor alle liften op station Breda dat ze in werking zijn.
0: Yes!
2: Tot zover de Breda Update. Voor meer nieuws uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

pictures. Norris Barkley, hier in het Studiecircus. Daarvoor hoorde je Martin Garrix met High on Life. Net een klein beetje andere energie. Dadelijk heb ik nog Katy Perry voor je. En de festivaltrack. Dus wat is er afgelopen weekend gebeurd in de festivalwereld? En wat moet je weten? Dit is Sia.

met California Girls. En ik wil het graag met je hebben over de festivalstrek van deze week. Daarvoor hoorde je overigens Sia met The Greatest. Want er is een heleboel gebeurd dit weekend in het festivalland. En ook nog het een en ander wat eigenlijk helemaal niet afgelopen weekend heeft plaatsgevonden. Maar oké, ga ik je nu alles over uitleggen. Wat bedoel ik nou precies? Supremacy, Single Festival en zelfs Tina Festival. Jazeker, als je kleintjes hebt, dan ben je er misschien wel geweest. Die waren dit weekend allemaal weer aan de gang aan het gaan. Maar het grote nieuws van afgelopen weekend ging eigenlijk helemaal niet over iets wat afgelopen weekend plaatsvond. Maar iets wat er aan zit te komen. Dan heb ik het over twee dingen. De eerste, de kaartverkoop van Oasis. Want die ging echt knijterhard dit weekend. Je kreeg een persoonlijke code. En als je die code dan invoerde op de juiste website, dan werd je in de wachtrij toegevoegd voor een ticket naar Oasis. Twee avonden staan ze in de Johan Cruijff Arena. En ja, als je geluk hebt, dan ben je erbij. Maar heel veel mensen hadden pech, weet ik van de bronnen die ik heb gesproken. Als je erbij bent en je hebt een kaartje, ja, gefeliciteerd en heel veel plezier dan. Maar dat was niet het enige nieuws, want Oasis was enorm groot. Maar wat ook is aangekondigd, is dat U2 een comeback gaan maken. En dat gaan ze niet zomaar doen. Dat doen ze ook met meteen een nieuw album dat ze er tegenaan knallen. En dus die Europese tour. Het album gaat Carnaval de Luz heten. En daar staat zelfs een nummer op met de overleden Dolly Parton. 13 november komt het volledige album uit en kun je hem gaan luisteren. En ja, de tickets pre-sale, die zit er dus ook aan te komen. Dus mocht je niet geslaagd zijn bij Oasis en ook enorm fan zijn van U2, ja, misschien dan een idee om het daar ook te gaan proberen. Wanneer al die tickets precies uitkomen, zou ik zo niet durven stellen. Maar goed opletten dus. 13 november, dan is sowieso het volledige album er. En het fijne is, het eerste nummer hebben ze al uitgebracht en kunnen we nu al gaan luisteren. In het Studiocircus bij Breda Nu hoor je de nieuwe van U2. Dit is Silencio.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl. Hey, Taxi hier.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Een Nederlander is opgepakt voor betrokkenheid bij hackerscollectief Shiny Hunters. Het gaat volgens RTL Nieuws om de 23-jarige Pepijn van der S uit Zandvoort, die pas sinds dit jaar weer op vrije voeten was na een eerdere veroordeling. Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. Personeel in het primair onderwijs kan vanaf augustus volgend jaar een gratis griepprik krijgen via de werkgever. Dat meldt onderwijsvakbond AOB na 5 jaar lang actievoeren. Volgens de Gezondheidsraad lopen leraren een hoger risico op griep door het werken in kleine ruimtes. De vergoeding moet ook helpen om het ziekteverzuim en lerarentekort tegen te gaan. De prik blijft volledig vrijwillig en schoolbesturen bepalen zelf hoe ze hem aanbieden. Voor het voortgezet onderwijs en het HBO was er al een gratis griepprikregeling. En buitenlandminister Berendsen heeft de Israëlische ambassadeur ontboden naar het ministerie. Hij eist uitleg over het intrekken van de diplomatieke status van Nederlandse medewerkers in Ramallah. Israël wil dat de diplomaten binnen 7 dagen vertrekken als reactie op Nederlandse handelsmaatregelen tegen de illegale nederzettingen. Berendsen noemt die stap van Israël onnodig en wil snel opheldering. Het is niet de eerste keer dat de Israëlische ambassadeur op het matje wordt geroepen. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden... en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

hier in het Studiecircus. En dadelijk heb ik weer de house hit of house het mogelijk voor je. Het is echt weer, ja, het is een lekkere weer deze week. Het gaat over een Franse producer. Zal ik het jaartal, ga ik het jaartal afklappen? Ja, ik ga het jaartal afklappen. Het jaartal is 1976. Het is dus weer echt een heerlijke discoplaat. Daar ga ik je dadelijk alles over vertellen, dus blijf vooral luisteren. Voor nu heb ik de Kungs voor je met People.

Milky Chance met Down by the River. Ik weet niet of er bekende FIFA-speler of FC-spelers hierna luisteren, maar dit nummer staat op de soundtrack van FIFA 15. Dat was mijn eerste FIFA persoonlijk, dus ik word even overspoeld met nostalgie. En jij kan ook overspoeld worden door nostalgie door de volgende House Hit of... In House It of House It Mogelijk Gek ga ik namelijk luisteren naar een ouder nummer. Nou, ik heb het al een beetje verklapt. Dit nummer komt uit 1976. En het gaat over een Franse artiest. En wat ik dan eigenlijk doe is ik luister naar dat oudere nummer. En ik ga op zoek naar een remix of een vette nieuwe mix die er gemaakt is. Ja, misschien is wel een house mix. Die ik misschien wel toffer vind dan het origineel. En ook deze week ben ik weer op pad gegaan. En denk ik er wel weer eentje gevonden te hebben. We gaan gewoon nu luisteren naar welk nummer ik dus denk dat ik een betere versie van heb gehoord, maar het origineel klinkt als volgt. It seems like

0: De artiest is Sheron. Sheron. Het is dus een Frans nummer.
1: Hi.
0: Het grappige is dat deze hele track, die duurt dus, het origineel duurt 16 minuten. Maar je hoort wel, daar zit groove in. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mijn knietje is nu al aan het knikken, hoor. Je voelt die heerlijke groove. Ja, en wat ik dus zei, dit nummer duurt dus 16 minuten. En de eerste minuut is eigenlijk gewoon vrouwen die je nu ook een beetje op de achtergrond hoort, die gewoon aan het kletsen zijn. Waarom duurt het nummer dan 16 minuten? Nou, omdat het helemaal niet gemaakt was voor de radio. Nou goed, ironisch genoeg is hij dan nu alsnog op de radio. Maar hij was helemaal niet gemaakt voor de radio, hij was gemaakt voor clubs. En dus deze artiest, Sheron, die maakt het niet uit. Die denkt, dan ga ik hem ook gewoon lekker lang maken. En dat is eigenlijk wel mooi, want dit nummer was een beetje het begin van die lange clubtracks. Nu is het standaard dat de clubtrack soms 6, 7 of 8 minuten duurt. En deze duurde dan wel het dubbele. Maar dit was voor deze tijd echt helemaal nieuw. Maar goed, er is hier dus ook een vette nieuwe mix op gemaakt. Overigens nog wel leuk om te vertellen is dat de albumcover van dit nummer, genaamd Love in C Minor, dat is namelijk het nummer waar we nu naar luisteren, had een albumcover die nogal erotisch was. Er stond een naakte vrouw op met haar borst er half uit. Ze was gewoon helemaal naakt en je zag de helft van de borst. En dat vonden ze in Amerika toch niet zo heel leuk. Maar ja, het werd wel gewoon een hit, dus ze wilden hem wel graag uitbrengen. Dus hadden ze een albumcover gemaakt waar 4 handen zichtbaar in waren. Met dan Sheron en Love in C Minor op de albumcover. Dus als je in die tijd in Amerika was, kreeg je een andere albumcover dan in Europa. Maar goed, dit nummer is dus geremixed. Love in C Minor is de titel. En ondanks dat hij dus 16 minuten was, is er toch aardig aan geknipt. En heeft er iemand een vette nieuwe versie van gemaakt. En ik zeg wel iemand, maar dit waren eigenlijk 2 mensen. Ned Frank en John Moody. Samen heette die Frank Moody. Nou goed, heel ingewikkeld, 2 namen samenvoegen. Ze hebben een nieuwe versie in samenwerking gemaakt met Sheron. En het nummer is eigenlijk is redelijk intact gebleven. Los van het feit dat hij een heel stuk korter is geworden, is de intentie van het nummer echt wel hetzelfde gebleven. Waar ik hier ook wel eens bij House It Mogelijk een nummer heb dat echt helemaal door de machine is gehaald. En waar weinig meer van over is. Het is gewoon een beetje gemoderniseerd. Dus we gaan er naar luisteren. Dit is Frank Moody remix van Love in C Minor.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken.

0: Of daarvoor hoorde je dus Sharon en ja, de Frank Moody remix van Love in C Minor. Laat me via een berichtje in de, op de website van Breda nu weten wat je van de nieuwe versie vond. Was die beter dan het origineel, te ja of te nee? Ondertussen bij me aangeschoven is Maarten.
1: Ja, en ik realiseer me ineens dat ik de House It of House It mogelijk heb gemist.
0: Ja, jij was net even ergens anders. Ja, dan mis je dat soort dingen. Maar ik heb wel positief nieuws. We hebben net even door de begroting van Breda Nu zitten kijken.
1: Nee, niet Breda Nu.
0: Jawel, Breda Nu.
1: Oh, je hebt daar...
0: We zijn erachter gekomen dat wij echt miljoenen hebben opgespaard. En daar heeft de gemeente toch wind van gekregen, volgens mij.
1: Nou, zo vaart zou het niet gelopen zijn, Thijs. Och, jongens. Ik was je mijn boekhouder, maar dat kwam het allemaal wel goed. Breda presenteert voor het eerst een begroting van meer dan 1 miljard euro. De gemeente wil in 2027 onder meer investeren in woningbouw, innovatie, bereikbaarheid, groen, cultuur en veiligheid. Ook komen er extra familiescholen en starten de stevige lokale teams. Tegelijk stijgen verschillende gemeentelijke lasten. De OZB gaat met 2,9% omhoog, de rioolheffing met 7% en de afvalstoffenheffing eenmalig met 12%. De gemeenteraad besluit later dit jaar over de begroting. En Rijkswaterstaat die sluit de A58 de komende 2 nachten vanwege onderzoek naar het viaduct Royaal Dreef. In de nacht van 28 op 29 september gaat de weg richting Tilburg dicht tussen Galder en Sint-Annabos. Een nacht later is de rijbaan in de andere richting afgesloten. De afsluitingen duren van 9 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends. Verkeer wordt omgeleid en Rijkswaterstaat onderzoekt de staat van het viaduct en wat nodig is voor herstel. En patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia werkt aan een veilige oplossing. Zodra Mijn Amphia weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Dan hebben we nog het weer van Weerplaza. Vanavond is het veelal bewolkt en trekken er verspreid buien over het land. Lokaal met onweer. Het zuidoosten heeft de grootste kans op droog weer. De minima liggen rond 15 graden. In de loop van de nacht kan op meerdere plaatsen lage bewolking of mist tot ontwikkeling komen. Waaien doet het meestal zwak uit het noordoosten. Morgen starten we regionaal met mist en lage bewolking. In de middag is er veel zon. Het wordt zeer warm met 23 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten.
1: Nou, is mogelijk, hè? Ja. Dat... Goed, het verkeer dan van de ANWB. Eentje staat er nog een file hier in de regio. Die is op de A15, Gorinchem-Rotterdam. Tussen Papendrecht en knooppunt Ridderkerk. Daar heb je nog 10 minuten die je van je tijd af moet gaan halen. En verder nog een melding van op het spoor. Want tussen Dordrecht en Breda rijden op dit moment, moet ik het goed zeggen, minder treinen. Dat heeft daar te maken met een defect spoor. Naar verwachting is dat opgelost om middernacht. En op station Breda werken op dit moment alle liften.
2: Oh. Dat is mogelijk, hè?
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website en social media kanalen.
0: Dankjewel, Maarten.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Sienna Spyro. Hier in het Studiecircus bij Breda nu. Het is 8:09. En eerst hoorde je Chesto met Nothing Really Matters. Leuk trouwens om te vertellen over Sienna Spyro. Die staat voor het eerst bovenaan de albumtop 100 in Nederland. Britse zangeres stijgt dan met haar debuutalbum Visitor van de tweede naar de eerste plaats. Dus dat doet ze eigenlijk wel heel erg goed. Dadelijk heb ik nog een nieuwtje voor je. Die nog wel interessanter is dan deze. Guus Meeuwis. Daar heb ik een nieuwtje over wat toch wel interessant is om even te weten. Ook Faber Yeo en Edson de Graça hebben daar iets mee te maken. Ga ik je dadelijk allemaal vertellen. Maar dat doe ik na Imagine Dragons. Het is nog steeds nu 8:10. Natural.

Kane, So Glad You Made It. Daarvoor hoorde je Imagine Dragons met Natural. En ik had je beloofd dat ik iets ging vertellen over Guus Meeuwis. Nou, wat is dat dan precies? Nou, wat het precies inhoudt, ga ik je vertellen. Het gaat over nieuws van de slimste mens ter wereld. Volgende week komt er namelijk een nieuw seizoen. En dan hebben ze van allerlei nieuwe gasten. Volgens mij is er nu een lijst van 36 deelnemers uit mijn hoofd. En daar zitten onder andere drie BN'ers zitten al in de jury. Waaronder Mark-Marie Huijbrechts bijvoorbeeld. Maar er zitten nu ook drie Nederlandse deelnemers in. Die ook al in Nederland hebben meegedaan. Dan heb ik het over Faber Yeo. Die rapper van de jeugd van tegenwoordig. Edson de Graza, presentator. En Guus Meeuwis. Nou, ik neem aan dat ik die niet meer hoef te introduceren. En die gaan een poging wagen voor de titel van slimste mens ter wereld. Dat is natuurlijk de slimste mens in België. En wat leuk is dat Guus Meeuwis, Guus Meeuwis die heeft in Nederland dus ook al meegedaan. En daar vloog hij er naar 1 ronde al uit. Dat was toen tegen Emma Wortelboer. Die deed het uiteindelijk nog best wel aardig dat seizoen. Die werd toen volgens mij uit mijn hoofd, nou wordt mijn slimste mensenkennis op de proef gesteld, werd die derde in het seizoen van Snolle Bollekes onder andere. Dus het was ook niet gek dat hij eruit vloog. Het was gewoon een hele goede kandidaat. Maar ja, hij wil natuurlijk revanche, wat ik heel goed kan begrijpen. Dus daarom doet hij nou ook mee aan de slimste mens ter wereld. En ik ben heel benieuwd hoe hij het gaat doen. Volgende week gaan we het zien. Wanneer hij erin stroomt, weet ik niet precies. Maar als je alles volgt, dan zullen we vanzelf zien.

0: Dua Lipa met Dance the Night. Daarvoor hoorde je Charlie Puth met Changes. En ondertussen bij mij in de studio is Dennis. Dennis, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Dadelijk ga jij door met jouw show van 8 tot 10. Dat worden gewoon weer krakers van een plaat, of niet?
1: Dat is wel de bedoeling, ja. Ik ga gewoon weer de afgelopen 4-5 decennia door. Van alles komt voorbij.
0: Heerlijk. Nu al zin in. Eindig ik altijd mijn show met de voorspelling. En ja, we gaan heel even luisteren naar wat ik vorige week had voorspeld.
2: Ik denk dat aanstaande zaterdag NAC gaat winnen van FC Eindhoven. En dat is een hele gewaagde voorspelling. En dat is dus gewoon weer een typisch avondje NAC, waar gewoon de 3 punten in Breda blijven. Ik denk het echt. Ik ben heel benieuwd. En als ik het volgende week goed heb, dan trek ik een blik open. En dan wordt het een groot feest.
0: Nou, ik heb even zitten kijken. En volgens mij heeft NAC met 4-2 gewonnen. Oftewel, mijn voorspelling is uitgekomen. En Dennis, ja, ik wil je niet voor blok zetten, maar toen ik dit zei, zag ik toch een blik bij jou in je ogen van nou.
1: Ik had toch geen vertrouwen in. Ik denk, dat is een mooie voorspelling, maar dat gaan ze niet waarmaken.
0: Nou, het is gewoon gelukt. Het werd 4-2 door 2 late goals van Bouchouari en Nazi. En dat is natuurlijk, ja, dat is echt grandioos. Maar ja, ik had gezegd dat ik een blik open zou trekken. Nou, zal ik dat nu niet doen, maar ik heb gelukkig wel een plaat die daar heerlijk bij past. Dus Sven Versteeg die mag dat voor mij gaan doen. Voorspelling voor volgende week. Ik denk dat SpaceX heel veel in het nieuws gaat komen. Want die gaan 3 lanceringen doen aanstaande donderdag. Of dit uitkomt, hoor je volgende week. Fijne avond!

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij

0: Shiny Hunters zit achter grote cyberaanvallen, zoals de recente datadiefstal bij telecomprovider Odido en een hack bij de FBI. Van der S werkte overdag bij een beveiligingsbedrijf, maar gebruikte die kennis 's avonds om bedrijven te hacken en af te persen. Het Nederlandse spoor is in oorlogstijd niet klaar om snel militair materieel naar het oosten te vervoeren. Dat erkent het kabinet na een kritisch rapport van Denktank HCSS. Nu gaan militaire transporten vanuit Rotterdam en Vlissingen nog prima, maar dat wordt ad hoc geregeld. Bij een echte crisis loopt het spoor direct vast door een tekort aan vaste procedures en personeel. Staatssecretarissen Bertram en Boswijk gaan die afspraken nu sneller aanscherpen, zodat er ook onder grote druk kan worden gewerkt. En de migratiedeals tussen de VS en 35 andere landen leiden volgens VN-experts tot ernstige mensenrechten schendingen. Uitgezette migranten lopen in die landen direct risico op marteling, mishandeling en gedwongen verdwijning. De experts noemen de schadelijke gevolgen van de Amerikaanse regelingen niet langer hypothetisch. Vooral kwetsbare groepen zoals kinderen, vrouwen en LHBTIQ+ personen lopen het grootste gevaar, volgens de deskundigen van de Verenigde Naties. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Jawel. Goedenavond. Het is weer tijd voor Stakenburg in de avond. Ik heb het stokje weer overgenomen van Thijs. De komende 2 uur hoor je hier zo de allerlekkerste muziek van de afgelopen decennia. Nieuwste muziek komt voorbij. Zo hoor je straks de nieuwste van Taylor Swift. Hoor je voorbij komen? Ik denk dat je misschien wel een keer gehoord hebt. Patient Zero komt in ieder geval voorbij. De nieuwe van Raccoon komt voorbij. We hebben de muzikale drieluik, de nummer 1 van toen. De cake op de week. Je kan het zo gek niet bedenken of het komt straks allemaal voorbij. Maar we gaan gewoon nu gewoon lekker muziek draaien. Dit is Kylie Minogue. Can't get you out of my head.

Je luistert naar Stakenburg in de avond. Op Breda nu, de show waar je de nieuwste muziek hoort.

Dicht bij het vuur. De nieuwste single van Raccoon. En ze noemen het zelf een ode aan familie. En na een periode van Engelstalige muziek hebben ze weer besloten om het op de Nederlandstalige tour te gooien. En volgend jaar bestaat de band zowaar 30 jaar. En daar gaan ze vieren met een jubileumconcert in de Ziggo Dome op 2 oktober. Wie volgend jaar niet meer langs gaat komen, die sowieso nooit meer gaat toeren, heeft hij gezegd tijdens zijn Last Farewell Tour, is Phil Collins. Dit is Something Happened on the Way to Heaven.

Oorspronkelijk bedoeld voor de film The War of the Roses. Maar dat belandde hij niet. Hij belandde uiteindelijk op het album Collins van Phil Collins Bud Seriously uit 1989. En het is een hele vrolijke plaat, maar tenminste zo klinkt het in ieder geval. Maar het gaat eigenlijk over spijt en het herstellen van een relatie. Ja, en dat is waar ook de muziek van, laten we heel eerlijk zijn, Taylor Swift vooral veel om gaat. Over relaties en liefde. En misschien dat ze ook wel een beetje spijt heeft inmiddels. Want ze heeft een... Het album The Life of a Showgirl Encore. The Life of a Showgirl kwam vorig jaar al uit. En nu heeft ze een deluxe versie eruit gebracht. Ze noemen hem The Life of a Showgirl Encore. En daar staan 4 extra nummers op. En één daarvan is de nieuwste single Patient Zero. En het nummer, het album wordt niet heel positief ontvangen door de critici. Ja, die hebben toch zoiets van, ja, waar is de echte Taylor Swift gebleven met alle creativiteit die ze heeft en alle muziek die ze maakt. En het is allemaal een beetje te zoetsappig, te simpel. Maar ja, ik denk als Swiftie zijnde kan je hier best wel van genieten.

Taylor Swift met een nieuwe single Patient Zero. Een van de producers was Max Martin. En dat kan je wel een beetje terug horen. Het is gewoon een heel goed geproduceerd nummer. Ja, beoordeel zelf. De critici zijn er niet al te enthousiast over. Ik vind het wel een lekker nummer. Het past wel bij Taylor Swift, vind ik. Elke week dan heb ik op mijn social media's een muzikaal dilemma van de week staan. En die heeft de afgelopen week heeft hij er ook op gestaan. En dat was de keuze of je bij ieder concert altijd helemaal vooraan wil gaan staan, maar zonder je vrienden. Of achteraan staan met je hele vriendengroep. Wat kies jij? En er zijn wat wisselende antwoorden op gekomen. Er is geen echte overduidelijke winnaar uitgekomen deze keer. Het is een beetje 50-50. Want ja, ik had het er met mijn vriendin en met mijn zoon ook over. Van, wat doe je dan? En ja, mijn zoon die was er heel stellig in. Die had zoiets van achteraan met je vriendengroep. En mijn vrouw ook. En ik heb zoiets van, ja, hey, doei. Ik kom hier voor de muziek. Ik ga gewoon helemaal vooraan staan. En dan maar zonder mijn vrienden. Ik kom hier zeker met de kaartjes, de prijzen van de kaartjes tegenwoordig. En heb je zoiets van, ja, dan wil je toch niet gewoon staan gaan kletsen. Nee, dan wil je van de muziek genieten. En dan liever dan maar helemaal vooraan. En zonder de vrienden. Die kan ik altijd nog daarna zien als het concert is afgelopen in de kroeg. Toch? Ja, vind ik wel. Dus het muzikaal dilemma heeft deze week geen echte winnaar. Het is wat ieders wils. We hadden het ook nog even over van, ik kom uit Prinsenbeek. En daar hebben we, tenminste, ik woon in Prinsenbeek. En daar hebben wij aan het einde van het jaar altijd winterwonderbeek, schaatsbaan, een roetsbaan. En voordat de schaatsbaan open gaat, is er altijd een muziekfestival wat thuis op de markt plaatsvindt. Wat in de tent treden dan op. En dit jaar, omdat het volgens mij het vijfde jaar is dat ze het organiseren, is het een festival van 2 dagen. En wij gaan daar dit jaar gaan we naartoe. We gaan er 2 dagen naartoe. En mijn vrouw die had zoiets van, ja, maar de tweede avond treedt daar Visie Jack op. Ze zegt, nou, dat is nou niet een artiest waar ik per se vooraan hoef te staan. Laat mij maar gewoon lekker achteraan staan met mijn vrienden. Maar dat is ook anders. Dat is een festival waarbij meerdere artiesten optreden. Dan zit er altijd wel iets tussen wat je niet leuk vindt. Toch. Maar als je gewoon echt gaat voor een concert van één en dezelfde artiest, dan wil je die te horen. Ja, toch? Ja. Ik denk dan van wel, in ieder geval. En we gaan gewoon weer lekker verder met muziek. Nog een paar dagen en dan zit de maand september erop. Dan wordt het oktober. De astronomische herfst is al begonnen. Die gaat deze week beginnen. Deze is voor mij afgelopen week begonnen. Maar eerst nog even Earth, Wind & Fire die een ode doen aan september.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: nieuws.
1: Nieuws.
0: Het nieuws.
1: Van de afgelopen week. Dit is
0: Kijk op de week.
2: Ja, we gaan het nieuws van de afgelopen week weer doornemen. Ik heb 3 nieuwsitems uitgekozen waar ik een, naar mijn idee toepasselijk liedje voor heb uitgekozen. Het eerste nieuwsitem in deze Kijk op de week gaat over het Stedelijk Museum. Want die zijn een expositieparade begonnen. De tentoonstelling laat zien dat carnaval niet alleen om feestvieren draait, maar ook om creativiteit, vakmanschap en identiteit. Volgens de curator is carnaval onderdeel van het DNA van Breda. De tentoonstelling biedt verschillende perspectieven op de traditie en de verhalen die ermee verbonden zijn. En ik denk dat iedereen die carnaval viert ook wel kan zien aan alles wat voorbij komt tijdens kroegentochten, tijdens de optochten, dat creativiteit en vakmanschap toch wel, ja, basis staan aan het feest wat er voor de rest allemaal omheen komt kijken. En ook de identiteit natuurlijk die bij iedereen hoort. Ja, muziek wat je hierbij kan kiezen kan natuurlijk van alles en nog wat. Maar ik denk van, het is energiek. Dat laten we toch al zeggen. Carnaval is, energiek. Zeker weten. En wat doe je als je energiek bent? Dan ga je springen. Dus ik denk van, we gaan het vanavond doen met Jump van Van Halen.

En na Jump van Van Helen gaan we door naar het tweede nieuwsitem in deze Kekeltweek. En die gaat over NAC Breda en de KNVB-beker. Want in de eerste ronde van de KNVB-beker is NAC Breda gekoppeld aan JOS Waterschaafsmeer uit Amsterdam. En de tegenstander die komt uit de vierde divisie en die hebben vorige week de tweede kwalificatieronde gewonnen. Met heel veel pijn en moeite en met een hele opmerkelijke situatie. Want zij speelden tegen TEC en dat was na 90 minuten was het 2-2. Toen kwam de verlenging. Daar werd het nog een keertje 4 doelpunten gescoord. Na 120 minuten was het 4-4. En toen gingen ze penalties nemen. En na de eerste ronde van 5 doelpunten stonden 3-3. Dus ze moesten een shootout nemen. En TEC mocht beginnen en die miste. En toen was het de laatste voor JOS die ze mochten nemen, ging die erin. Dan zouden ze ronde verder gaan. En op het moment dat hij de aanloop wil nemen, valt het licht in het stadion uit. En toen moesten ze allemaal wachten. Uiteindelijk ging het licht weer aan en werd de penalty genomen. En degene die hem mocht nemen, die heeft zijn concentratie erbij gehouden. Want hij scoorde, waardoor dus JOS Watergraafsmeer uit Amsterdam een ronde verder was. En nu in de eerste ronde tegen Breda, NAC Breda, mogen spelen. Het wordt een uitwedstrijd die op 27, 28 of 29 oktober wordt gespeeld. De definitieve speeldatum, die moet nog worden bekendgemaakt. Ja, muziek. Kan ook van alles, mag. Maar ik denk van ja, weet je wel, op een voetbalveld, daar gaat het toch ook wel een beetje. Ook een beetje oorlog is het, een beetje war. Als je het maar dan wel op een sportieve manier. Dus bij deze. Dit is Kensington met War.

Nou, we door met het derde en laatste nieuwsitem in deze Kijk op de Week. En die gaat over voetbalvereniging BSV Boermeer. Want daar presenteerde wethouder Eddy Furster een plan om sporten in Breda veiliger en prettiger te maken. Het doel is dat iedereen zich welkom en gerespecteerd voelt. Incidenten op sportvelden vormen een belangrijke aanleiding voor het plan. Sportplezier en een veilige omgeving moeten voor alle deelnemers centraal staan. Ik ben het er helemaal mee eens. Ik wou dingetjes zeggen, maar ga ik niet doen. Muziek die hierbij past. Ik denk van ja, er is een heel mooi nummer wat gaat over jezelf kunnen zijn en respect voor elkaar hebben. En ik denk, dat is nou net een nummer wat hierbij past. Dit is Cyndi Lauper met True Colors.

Jan Meijer met New Light. Ja, dan is het bijna tijd voor reclame en het nieuws. Ik ga er zo meteen nog eentje draaien voordat we er eventjes uitgaan. En daarna ben ik gewoon weer terug met nog veel meer lekkere muziek. Sowieso het muzikale drieluik. Nummer 1 van Toen komt voorbij. Nog nieuwe muziek van Chef Special komt voorbij. Maar niet voordat we eerst eventjes de dagen van de week gaan doornemen. Even snel. Want ja, stel je voor, je mist een belangrijke dag. Dat zou toch ook niet leuk zijn. Morgen is 29 september en dan vieren we Draag Rood Dag. Dus kom je morgen mensen tegen die rood dragen, dan doen ze dat omdat het een speciale dag is. Dan hebben we 30 september, dan is het Nationale Broer en Zusdag. Dus geef je broer en je zus, maakt niet uit wat je ervan vindt, geef ze een lekkere dikke knuffel. Donderdag 1 oktober, dan is het de dag van de Escape Room. Een hele mooie dag om dat te doen. Internationale Dag van de Ouderen. En niet te vergeten, Internationale Muziekdag. Daar hou ik wel van. En het is Wereldkoffiedag voor de mensen die veel koffie drinken. Donderdag 1 oktober, Wereldkoffiedag. Vrijdag 2 oktober is het Nationale Ouderendag. Dus dan zetten we alle ouderen in het zonnetje. Zaterdag 3 oktober, Nationale Kringloopdag. Heel leuk. Wereldhoelehoepdag. Hey, die is ook leuk. En zondag 4 oktober, nu natuurlijk Werelddierendag. Maar ook Wereldwandeldag. En laat ik dat nou toevallig door zondag lekker gaan doen. Lekker wandelen. En volgende week maandag 5 oktober is het Internationale Dag van de Leraar. En die moeten we ook allemaal niet vergeten. Zo, hebben we de dagen van de week voor de komende week weer doorgenomen. Zat er iets interessants tussen? Hou het in de gaten. In ieder geval Nationale Broer en Zusdag. Altijd leuk, ook voor mijn kinderen. Kunnen ze misschien een keertje een dag lief zijn voor elkaar. Een hele dag zelfs. Voor de mensen die gaan slapen, wel trusten. Voor de mensen die nog gewoon lekker blijven hangen en nog veel meer muziek willen horen, blijf gewoon lekker hier zo luisteren naar Breda Nu. Want tot 10 uur ben ik hier nog met Stakenmeur in de avond. Ik zou zeggen, tot zometeen. Eerst nog eventjes Acta de Munnik. Met het regent zonnestralen. Want dat doet het nog wel eventjes. In ieder geval morgen nog. Daarna niet meer, geloof ik. Maar morgen gaan we nog lekker van genieten. Tot zometeen. Gaan we lekker verder met muziek.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien?

0: uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. Premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Achterstanden bij het vernieuwen van bruggen en sluizen kunnen tot 2035 leiden tot 20 miljard euro aan economische schade. Dat concludeert het Economisch Instituut voor de Bouw. Doordat er tot 2030 een groot budgettekort is, moeten wegen en vaarwegen worden afgezet en moet het verkeer omrijden. Vooral problemen bij grote viaducten en bruggen zoals de Merwedebrug, de Zuurhofbrug en de Van Brienenoordbrug zorgen voor enorme kosten. Volgens het EIB is er nu extra geld en een slimmere aanpak nodig. En Duitsland en Nederland beloven het internationaal strafhof te beschermen tegen strengere Amerikaanse sancties. Dat maakten de buitenlandministers Waderpoel en Berendsen bekend tijdens een gezamenlijk bezoek aan Den Haag. De VS dreigt met nieuwe maatregelen nadat het hof een arrestatiebevel uitvaardigde tegen de Israëlische premier Netanyahu. Europa bereidt nu zelfs een blokkeerstatuut voor om te zorgen dat Europese organisaties de Amerikaanse sancties kunnen negeren. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

tot 10 uur hoor je hier zo bij Stakenburg en Avond op Breda nu de allerleukste muziek. En dit was Pink met Raise Your Glass, dat daar zeker onder valt. Maar ook hoor je hier zo nieuwe muziek. En dat is natuurlijk ook gewoon leuke muziek. En ik weet niet of je de artiest Leon Bridges kent. Misschien wel, misschien niet. Ik vind het zelf een hele fijne zanger. Hij heeft een hele lekkere stem. Het is vooral veel soul met rhythm en blues wat erin zit, wat hij maakt. En die heeft een nieuwe single uit en die heet Watch Your Dance. Watch You Dance. En dat komt van zijn album Happiness Anytime af. En wat ik nou bijzonder vind aan dit album. Hij heeft dat album, kan je gewoon kopen op cd, op vinyl. En op Spotify brengt hij het in delen uit. Want zo heb je op Spotify heb je Happiness Anytime Part 1. Daar staan de eerste vier nummers op van het album. Dan krijg je Part 2. Daar staan de volgende vier nummers op van het album. En inmiddels is Part 3 uit. En daar staat deze op. Oordeel zelf. Ik vind hem zelf heel lekker. Watch You Dance van Leon Bridges.

Roxette met Listen to Your Heart, het eerste nummer in dit muzikale drieluik. Ik denk misschien dat je al een beetje idee hebt. Ik denk het niet van wat zou het thema kunnen zijn van het muzikale drieluik. Luisteren, je hart. Nee, allemaal niet. Het gaat erom hoe, ik heb drie nummers uitgekozen, over de verschillende manieren waarop in muziek gevoelens uitgedrukt worden. Nou, de eerste was luisteren naar je hart, Listen to Your Heart. Zometeen komt nog voorbij, ja, hoe je verliefd kan zijn op de vrijdag. En of dat je daarna uitkijkt omdat je dan verliefd wordt en het geluk hebt van verliefdheid. Maar eerst gaan we naar de drukte van de maandag. Waar we allemaal na het weekend allemaal een beetje tegenop kijken. De hectische begin van de werkweek. In ieder geval voor de meeste van ons. Sommigen niet, maar voor de meeste van ons. Dit zijn de Bengals.

0: Je luistert. Naar Stakenburg in de avond. Op Breda nu. De show. Waar je de nieuwste muziek hoort.
1: Ja, en nieuwste muziek, want het is natuurlijk niet alleen maar lekkere meezingers die je hoort, maar ook nieuwe muziek, wat mogelijk een nieuwe lekkere meezinger gaat worden voor je. En de volgende is de nieuwste single van Chef Special. En die heet Bad Motherfucker. En dan denk je van ja, dat is nogal een sterke, stevige uitspraak. Meestal wordt het niet heel positief gebruikt. Maar in dit geval is het wel de bedoeling dat het positief gebruikt wordt. Want het is een ode aan een vriendschap tussen 5 bandleden die ooit samen in een Volkswagen busje op pad gingen. Want gitarist Guido Jozef, zoals hem misschien kan weten, die stopt er volgend jaar mee na 18 jaar in de band gespeeld te hebben. En Joshua Nolet, de zanger van Chef Special, die heeft deze geschreven en die bezingt daarin ook het respect voor Guido's beslissing en de wens dat hun vriendschap altijd blijft bestaan. Ja, op 17 april volgend jaar dan staan ze voor de laatste optreden waar Guido nog bij is. En tot die tijd gaan we het gewoon nog doen met de muziek die ze hebben en die eruit komt. Dit is Bad Motherfucker, de nieuwste single van Chef Special.
2: 1, 2, 1, 2, 3, You wanted me what I would always call a friend. Our colors different, but somehow they would always blend. We've seen our highs and we have seen how low the

Als je zo toegezongen wordt als bad motherfucker met een ode aan jouzelf, dan is het toch niet zo heel erg als ze dat zeggen. Vind ik van niet. Volgende is Doe Maar. En het nummer heet Sinds een dag of twee, 32 jaar. Nou, voor de mensen die het verhaal al kennen, dan moet je nu gewoon even je oren dicht houden voor een paar seconden. En dan krijg je daarna het nummer. Voor de mensen die het verhaal niet kennen. Doe Maar bracht dit nummer in 1981 uit onder de titel Sinds één dag of twee. Ja. Radio DJ Frits Spits, toen een hele grote DJ die echt heel erg voor het zeggen had, zullen we zeggen. Die zei: hey jongens, dit is allemaal leuk, dit is een lekker nummer. Maar sinds één dag of twee, dat is veel te lang. Maak het nummer korter, het titel korter. Maak er 32 jaar van. Dat slaat veel beter aan. Nou, het nummer kwam uit in de top 40, heeft gestaan 13 weken. Heeft de hoogste notering, was nummer 13. Maar de echte doorbraak die kwam pas voor het jaar later, voor Doe Maar, met Is Dit Alles en Doris D. En in 1991 verscheen het nummer opnieuw in de top 40. Toen als titel Sinds één dag of twee, 32 jaar. Ik denk dat iedereen hem wel kent. En het maakt niet zoveel uit hoe je hem noemt. Iedereen kan hem meezingen. Dit is Doe Maar.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: stond er ook alweer op nummer 1 in dat jaar.
1: Je hoort het in de nummer 1 van toen.
2: Ja, precies, de nummer 1 van toen. We gaan weer een stukje terug in de tijd. We weten alleen nog niet hoe ver. Want het kan een jaar zijn. Het kan iets langer zijn. Want zometeen gaat mijn virtuele assistente Daphne, die er vanavond vast ook weer bij zal zijn, die gaat een nummer van mij uitzoeken tussen 1980 en nu. En dan kijken we in de week waar we op dit moment leven. Week 40, wat er tussen die tijd op dat moment in dat jaar, in week 40, op nummer 1 heeft gestaan. We gaan eerst eens Betty erbij, of Daphne erbij halen. Betty was mijn vorige assistente. Daphne, goedenavond Daphne.
3: Goedenavond Dennis. Fijn om er ook vanavond weer bij te zijn.
2: Helemaal geweldig. En Daphne heeft ook voor vanavond dus weer een nummer uitgekozen. En laten we heel eerlijk zijn, zegt elke week weer en nu ook weer. Niet alles wat tussen 1980 en nu op de nummer 1 het heeft gestaan, is van even hoge kwaliteit. Dus we gaan het zien wat er voor vanavond is uitgekozen. Laten we eerst eens kijken of horen welk jaar we naartoe gaan.
3: In het jaar dat ik voor vanavond heb uitgekozen, won de Nederlandse film De Aanslag van Fons Rademakers. Een Oscar voor beste niet-Engelstalige film. Raakte Nederland in de ban van de ontvoering van Ahold-topman Gerrit Jan Heijn. Een zaak die maandenlang het nieuws beheerste. Ging 19 oktober de geschiedenis in als Zwarte Maandag, toen de aandelenkoersen wereldwijd kelderden. Het jaar van vanavond is 1987.
2: Ik dacht al, het moet ergens in de jaren 80 zijn, maar precies wist ik het niet meer. 1987, ja. En ik moet zeggen, ik ben zelf heel erg fan van muziek uit de jaren 80. Er zit inderdaad wel wat tussen waarvan je denkt, nou, had dat nou gemoeten? Maar over het algemeen, ik ben wel fan van de jaren 80 muziek. Sommige mensen vinden het walgelijk. Dat kan ze, waarom? Ieder zo zijn smaak, in ieder zo zijn ding. Het is wel heel typerend, jaren 80 muziek. Ik ben heel benieuwd wat er in week 40 van 1987 op de nummer 1 positie stond. Want ik zou het, om eerlijk te zijn, echt begot niet weten.
3: In week 40 van 1987 steeg Bad van Michael Jackson van plaats 5 naar nummer 1 in de Nederlandse top 40. Het nummer heeft 9 weken in de top 40 gestaan, waarvan dit de enige week op de nummer 1 positie.
2: Enige week op de nummer 1 positie voor Bad van Michael Jackson. Je zou toch verwachten dat dit nummer langer op de nummer 1 positie heeft gestaan. Maar en ook bij 9 weken in de top 40. Terwijl het dan zo'n waanzinnig goed nummer is. Tenminste, vind ik. Maar ja, ook genoeg mensen die het niet vonden blijkbaar. Want 9 weken in de top 40 en maar 1 op de nummer 1 positie. Maar wel in week 40 en die gaan we, daarom gaan we zo meteen draaien. Ja, voor de mensen die het allemaal ook toen de tijd hebben meegemaakt, en vertelde geld heb ik niet meegemaakt, maar je hebt later wel teruggezien, er zit natuurlijk een iconische videoclip bij dit nummer van 18 minuten lang. Het is geregisseerd door Martin Scorsese. Ja, ik denk dat je die wel kent als regisseur van Goodfellas, The Wolf of Wall Street, Taxi Driver, Casino, The Irishman, Gangs of New York, The Aviator. Er zijn er genoeg films. Echt een hele grote regisseur is het. En wat ook wel grappig is voor de mensen die het niet weten of niet herkend hebben. Als je de videoclip van Bad, zijn het dan twee straatgroepen, twee straatbendes die tegen elkaar gaan dansen, zeg maar. En van de straatbende is de leider, maar aan de ene kant is natuurlijk Michael Jackson, en aan de andere kant is het Wesley Snipes. Dat is nog eens grappig. Maar we gaan nu niet naar de videoclip luisteren en kijken. Nee, we gaan naar het nummer luisteren. Want er is maar één Michael Jackson. En het maakt niet uit wat je ervan vindt en wat hij allemaal gedaan heeft of zou gedaan zou hebben. Hij heeft geweldige muziek gemaakt. Dit is de nummer 1 van 1987, week 40. Bad.

Who's Bad? Michael Jackson, de nummer 1 van 1987. In week 40 was vanavond de nummer 1 en de nummer 1 van toen. Heerlijke muziek van Michael Jackson. Kan niet anders zeggen. En dan gaan we door met een onderdeel in de show. Het pareltje. Er zijn heel veel nummers natuurlijk zijn uitgebracht. Maar er zijn ook heel veel nummers die staan op albums. Die hoor je alleen maar als je het album luistert. En dus meestal alleen als je fan bent van een bepaalde artiest, hoor je die nummers. Terwijl er ook gewoon ontzettend veel nummers daarvan zijn, die ook gewoon mooi zijn om te luisteren als je misschien niet fan bent van die artiest, maar of wel fan bent, maar meer alleen naar de singles luistert. Maar er is ook gewoon zoveel moois gemaakt, dat het ook gewoon de moeite waard is om dat te beluisteren. En zo heb ik dus nu een nummer uitgekozen van het album. Hoe heet het album ook alweer? Dat is een hele goeie. The Art of Living. Oh, The Art of Loving, dat is hem. The Art of Loving van Olivia Dean. Vorig jaar is die uitgekomen en daar staat het laatste nummer op het album. Is gewoon een heel mooi nummer. Het heet I've Seen It. En zeker de moeite waard om te luisteren. Dit is Olivia Dean.

0: Je luistert. Naar Stakenburg in de avond. Elke maandagavond. Tussen 8 en 10. Alleen.
1: Alleen.
0: Alleen op Breda nu.
1: Alleen op Breda nu.

Runic van Alanis Morissette. En ben je nou, hou je nou net zoveel van muziek als dat ik doe? Misschien doe je dat wel, want anders... Ja, misschien daarom juist je naar dit programma. Ik weet het niet. Maar hou je ook zoveel van muziek en ook om live te bekijken? Dan heb ik goed nieuws, want vrijdag 16 oktober... dan is de Popronde in Breda. De Popronde is een rondreizend muziekfestival door verschillende steden in Nederland reist. En 16 oktober dan doen ze Breda aan. En in totaal in 17 verschillende locaties, van Stedelijk Museum, Strogebouwtje op Stek Breda, Pier 15, De Mes, Brandpunt, Net Kelly's, De Bommel, Chassé Theater. 17 locaties in totaal voor 34 bands en artiesten die daar optreden. Begint om 19:30 en dan is de eerste die optreedt, de laatste die begint om 1:00 in De Mes. En wij van Breda Nu zijn daar ook bij. Wij staan in Funhouse Breda. Een locatie waar wij 7 artiesten ontvangen. We beginnen om 19:30. En de artiesten die wij daar ontvangen, die treden ook gewoon rond de hele dag, of de hele avond, treden die op de grotere podia's. Maar bij ons doen ze een kleine akoestische set van ongeveer 8 à 10 minuten. Hartstikke gezellig, hartstikke leuk. Even wat anders, wat intiemer. Je bent hartstikke welkom om bij Funhouse langs te komen en daar zo met ons samen naar deze gezellige muziek te luisteren. Zo hoor je er niet 1, maar krijg je er gewoon 7 voor, ja, de prijs van niks. Want voor mij is gewoon de toegang gratis. Dus kom gezellig langs bij Funhouse. Of als je niet langs wil komen bij ons, maar je gaat naar voor één specifieke artiest, je gaat naar een van de andere locaties toe. Ook goed. Zeker, maar je bent ook bij ons hartstikke welkom. En een van de artiesten die dan bij ons in ieder geval ook staat, is Cusco. En je hoort nu hier zo Cusco met Penelope om je alvast een voorproefje te geven.

0: voor het luisteren vanavond. Zometeen nog veel plezier met de Sinfo Experience. En graag tot volgende week. Fijne avond. Houdoe.
1: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Na 2 maanden intensief blussen is de grootste Franse natuurbrand sinds 1949 eindelijk volledig uit. Dat melden de lokale autoriteiten in de regio Gironde. Bij die verwoestende brand ging ruim 37.000 hectare land verloren en moesten 224.000 mensen worden geëvacueerd. Ruim 3.000 brandweerlieden kwamen in actie om het vuur te bestrijden. Er zijn geen doden gevallen. Dit jaar verwoesten Franse bosbranden al zo'n 98.000 hectare grond en dat is een record van de laatste 50 jaar. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de 4e uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. Bij protesten op 180 Franse middelbare scholen zijn vandaag in totaal 164 scholieren opgepakt. Bij die demonstraties raakten bijna 30 mensen gewond, onder wie 12 agenten. Scholieren demonstreren al sinds vorige week tegen overvolle klassen, lerarentekorten en een hoge werkdruk. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken was het vandaag puur geweld. Scholierenorganisaties hebben opgeroepen tot een landelijke blokkade morgen van middelbare scholen in Frankrijk. En premier Jette noemt zijn uitspraak om organisaties die minderheden aanvallen vol op hun bek te slaan een slip of the tongue. Dat zei hij vandaag na een storm van kritiek over de gewelddadige bewoordingen. Jette deed zijn uitspraak gisteren op een D66-congres tijdens een gesprek over de bescherming van minderheden. Hij benadrukt nu dat hij absoluut niet tot geweld wilde oproepen en belooft voortaan beter op zijn woorden te letten. Jette zei gewoon gepassioneerd te zijn over gelijke rechten. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
1: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Sinfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simple Experience. Vandaag aflevering 591. Ja, we gaan richting de 600. We begonnen het programma van vandaag met Alcuin uit Delft. Want Michel van Dijk uit Amsterdam is vanaf 1 oktober 1974 de zanger van Alcuin. In de jaren 60 begint hij al op 16-jarige leeftijd bij Le Baroque. Daarna sluiten ze zich aan bij Exception. Michel van Dijk blijft tot juli 1977 de zanger van Alcuin. Op het hoogtepunt van haar roem wordt de groep opgeheven. In november 1997 komt Alcuin in de originele samenstelling weer bij elkaar voor een tournee door ons land en maken ze ook een aantal albums. Ik heb ze heel vaak live aan het werk gezien, Alcuin. Ik was ook wel een beetje een fan van die band. Met name The Dance is ook gewoon geweldig nummer van het album The Mountain Queen. Nou, dan wordt het ook wel een keer weer tijd voor, denk ik. Dat is wel een tijd geleden dat ik dat gedraaid heb. We begonnen het programma van vandaag dus met Alcuin en het eerste album waarop Michel van Dijk zijn opwachting maakte. En dat was Nobody Can Wait Forever. Daar kwam ook een single van af en dat heette Wheelchair Groupie. Bleef alleen hangen in de tipperaden, werd geen hit. Alhoewel ik het wel een echt poppy mooi nummer vind, wat misschien ook wel hitpotentie had. Maar het lukte dus inderdaad niet met Wheelchair Groupie. Michel van Dijk was wel een verrijking voor de band Alcuin, een goede zanger die al een behoorlijke carrière had gemaakt in de nederpop. Bjorn Ries is medeoprichter van de band Airbag uit Noorwegen. En hij heeft onlangs ook een album gemaakt en dat heette Fimbul Winter. En daarbij waren er nog een paar nummers overgebleven. En daarom is er nu een mini-album Divergence uitgebracht. En Mercury is de eerste single, een nummer dat is geschreven tijdens de sessies voor Fimbul Winter, zijn vorige album. Het gaat over het verwerken van emotioneel trauma en inzicht dat je dat niet alleen kunt doen. Hij krijgt gezelschap van de Noorse zangeres Mimi Tamba, wat het nummer volgens hem ook extra lading geeft. Hij grijpt muzikaal terug op zijn liefde voor de Amerikaanse singer-songwriters. Vier nieuwe nummers is grotendeels ontstaan tijdens dezelfde sessies als bij zijn vorige album. Hij heeft ook nog een live mini-album gemaakt. Lifandi vormt het afsluiting van wat Ries een persoonlijke trilogie noemt. Nou, dat dus over Björn Ries, geweldige gitarist, maar ook een man die prachtige solo-projecten maakt. Van mini-album Mercy. MUZIEK

Rain Song. Led Zeppelin's grote symfonische liedsballade uit 1973. Een nummer dat de seizoenen gebruikt als metafoor voor de fases van een relatie. Het is een van de meest melodische en emotioneel geladen composities geschreven door Jimmy Page en Robert Plant. En Plant schreef de lyrics bewust minder mystiek dan op Led Zeppelin 4 en meer persoonlijk gericht op emotionele ontwikkeling en kwetsbaarheid. Het nummer begon door een opmerking van George Harrison van Beatles, die zei tegen John Bonham, die overigens overleed op 25 september 1980, die zei: jullie schrijven nooit ballads. Jimmy Page nam dat als een uitdaging aan en componeerde een uitgebreide zachte ballad. Als knipoog naar Harrison verwerkte hij zelfs de eerste twee akkoorden van Something in de opening van The Rain Song, ook te vinden op het album Houses of the Holy. Prachtige symfonische ballade. Ja, Led Zeppelin wel een rockband, maar ook dit nummer was natuurlijk symfonisch geladen en ze hadden er nog meer hoor. No Quarter was daar ook nog een voorbeeld van. Er waren toch wel wat symfonische invloeden ook in die band. Nou, dat geldt ook voor Arjen. Zijn 30ste verjaardag werd uitgebreid gevierd vorig jaar in 013 met een geweldige liveshows. 4 of 5 keer was de 013 afgeladen vol met fans uit de hele wereld. En van dat concert nu Dawn of a Million Souls.

tweede album van de band Night Area. Opvolger van The Sun Also Rises. Oh, wat een geweldige band was dit. Bestaan die helaas niet meer. Gerben Klaassen gaat op toetsen, Mark Smit op zang, achtergrondzang. Speelde ook nog piano op Fender Rhodes, op het nummer wat je net hoorde, Courteous Love. Mark Vermeulen op gitaar, Rini Huik op gitaar en achtergrondzang Gijs Koopman op basgitaar en Moog Towers pedals. Pieter van Horen op drums en percussie en Joop Klaassen gaat op dwarsfluit en blokfluit. Ja, prachtige band was het, Night Area. Ze zijn eigenlijk nooit echt doorgebroken. En daarom werd een aantal jaren geleden na D-Day 2 de sticker eruit getrokken. Helaas. Geweldige band, vond ik het. Mooie albums maakten ze. En veel bombast, mellotronklanken, dreunende baspedalen en sterke melodische thema's. Dat karakteriseert de muziek van Night Area. Dan Rick Miller komt uit Canada. En die heeft al een keur aan albums op zijn konto staan. Heel veel. Dit is de opvolger van Perspective uit 2025. En maakt bijna elk jaar een album. En dat heet nu Temporal Illusion. Het is een beetje een soft symfo in de sfeer van Alan Parsons Project. Maar ook al Moody Blues. En het springt nooit uit de band. En hier en daar verwacht je dan een rocksausje. Maar dat gebeurt nauwelijks niet. Maar goed, het blijft wel heel mooi. Hij heeft ook een mooie stem. En van het album, nieuwe album van hem, Temporal Illusion, draaien we Time and Again.

maakte prachtige albums in de jaren 70. Pieces of Eight en nog een aantal. De band Styx uit Amerika, typische Amerikaanse symfonische rock. En in 2003 maakte ze het album Cyclorama. Maar eigenlijk alleen maar Tommy Shaw van de eerste bezetting en James Young van de eerste bezetting van Styx. En Dennis Young zat er al niet meer in. Todd Zuckerman op drums en percussie en ook op zang. Glenn Budnick op bas. En verder ook op zang. Electric gitaar was van Tommy Shaw. Ook een akoestische gitaar. En de zang natuurlijk speelde ook nog mandoline. En James Young speelde elektrische gitaar. En zong ook op dit album Cyclorama. Maakte later ook nog eens een album met een orkest. En dat klonk ook wel behoorlijk goed, moet ik zeggen. Maar ja, het is een beetje als het dagkaars uitgegaan, hè, Styx. Ton Scherpenzeel die heeft een nieuw album in voorbereiding. Een studioalbum, een achtste soloalbum, Legions of the Heart. En de zanger is Thomas Schiphoff. De plaat verschijnt via OLB Records en hij heeft er 3 jaar aan gewerkt. Een ridder die op zoek gaat naar liefde, terwijl hij tegelijk worstelt met de angst voor oorlog. Uitbundigheid, ingetogenheid, fantasie en werkelijkheid wisselen elkaar af. En muzikaal beweegt Scherpen zich zoals gebruikelijk tussen de symfonische rock, de filmische soundscapes en de barokke folk. 15 nummers op het album en de officiële CD-release staat gepland voor 20 november. Maar er zijn al 2 singles vooruitgestuurd. Vorige week draaide ik al 1 van die singles, Sunset on Mars. Vandaag de 2e, Building Castles in the Sky.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. Rusland breidt zijn leger opnieuw uit met zo'n 15.000 militairen tot een totale omvang van 2,4 miljoen personeelsleden. Dat blijkt uit een nieuw decreet van president Poetin. Het is al de vierde uitbreiding van het Russische leger dit jaar. En die stijging is nodig omdat Rusland maandelijks grote verliezen leidt aan het front in Oekraïne. Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze opschaling het feitelijke begin van een grotere mobilisatie. Zo zouden er ook nog eens 10.000 Noord-Koreanen aankomen. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer, her en der buien, mogelijk met onweer. Vannacht nog in het noorden en westen bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Morgen krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
4: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij deel 2 van de Sinful Experience Spirits in the Night. Open het tweede uur. Een cover van Bruce Springsteen uit 1973. Maar Memphis Summer maakte er in 1975 een totaal eigen krachtige Sinful Rock klassieker van. Hun versie is voor veel luisteraars de echte door de synths, de drive.

0: En de typische Manfred Mann's Earthband Sound Synthesizers geven het nummer een zwevende mystieke sfeer. En verder ook veel vocale power met Mick Rogers, die dit zong op het origineel. En het ook op single verscheen. En later werd het ook nog natuurlijk gedaan door Chris Thompson. Dan was het wat strakker gezongen. Dit meer pop-rock gericht en ook iets commerciëler. En dat deed hij dan op de live versies. Ja, echt een aanrader natuurlijk voor de rockfans die ook symfonische invloeden waarderen. En dat is Manfred Mann's Earthband een uitstekende keuze. En die albums zijn allemaal zeer de moeite waard. Big Big Train heeft ook een live album weer in voorbereiding. En van dat Live at Sea 2026 draaien we Love is the Light. En daarop wordt gezongen door Ross Jennings.
1: It's called Love is the Light.

Driving the Last Spike. Een van de meest indrukwekkende lange tracks op het album Weekend Dance. Ruim 10 minuten. Het schetst de menselijke rol van de industriële revolutie. De song vertelt het verhaal van een spoorwegarbeider die onder levensgevaarlijke omstandigheden in de 19e eeuw meebouwde aan het Britse spoornet. En op het album Weekend Dance ook nog de hits No Son of Mine, Jesus He Knows Me, de nummer 1 hit in Nederland, I Can Dance. En natuurlijk ook Hold On My Heart. Het was een iets kleiner hitje. Maar er stonden heel veel hits op dit album. En ja, het was even de keerpunt richting een wat meer rock georiënteerde band. Genesis, minder symfonisch, maar Driving the Last Spike. Had natuurlijk ook heel veel symfonische invloeden. Dat geldt ook voor de band Long Earth. Die een prachtig mooi album gemaakt hebben. Hun vierde. En dat heet Towards the Sky. En die band die komt eigenlijk uit Schotland, opgericht door toetsenist Mike Baxter. En gitarist Ronaldo McKinn sloot zich tijdens het debuutproces van het album aan en vormt sindsdien samen met Baxter het creatieve hart van de band. Verder bestaat ook nog David McLachlan in de band. En voor Towards the Sky een nieuw album zijn twee nieuwe leden toegevoegd. Kenny McCabe op drums en de goede zangeres Mike Sigrist. Mooie afsluiter van het album is The Astronomer met prachtig gitaarwerk.

0: Astronomer van het album Towards the Sky van de Schotse band Long Earth. Ah, prachtige finale, prachtig gitaarwerk. Towards the Sky, 2 jaar na An Ordinary Life, komt dit mooie album Once Around the Sun. Dat was hun tweede album 2020 en een debuut in 2017, The Source. En sinds het album is de band verrijkt met een zangeres die aardig goed zingt. Leadzang van Maaike Siegerist en doet ook achtergrondzang. Verder bestaat de band uit Mike Baxter op toetsen, Kenny McCabe op drums en achtergrondzang, Ronaldo McKim op gitaar en achtergrondzang en David McLecken op basgitaar. Het is nu tijd voor een vaste item in ons programma.
1: Dit is het standaardalbum van de maand.
0: Ja, in september is het standaardalbum in de Symfo Experience het prachtige album van Supertramp. Het meesterlijke album, zou je ook kunnen zeggen, Even in the Quietest Moments. En vandaag een track waar alles samenkomt. 10 minuten lang bouwt Roger Hodgson en de rest van de band een muzikaal panorama op. Een zachte soundscape naar een overweldigende finale. Een epische afsluiter van het standaardalbum van deze maand. Hier is Fool's Overture.

Nou, zeker een van de toppers uit de symfonische rockgeschiedenis. Fool's Overture van het album Even in the Quietest Moments van Supertramp uit 1977. Het standaardalbum van deze maand september. En volgende maand, dat is volgende week dus, hebben we weer een nieuw standaardalbum van de maand. Nou, daar ga ik nog eens even over nadenken. Ga ik nog eens even mijn collectie raadplegen. En dan hoor je het volgende week weer. Tot slot van het programma van vandaag. Prachtig samenwerken tussen twee meestergitaristen, Steve Hackett en Steve Roddery. Het album The Roaring Wave. Steve Hackett, imposante solo carrière. Daarvoor bij Genesis. En Steve Roddery nog steeds actief bij de geweldige band Marillion. Steve Hackett, meer van de klassieke invloeden, barokke lijnen, eigen vibrato. Steve Roddery is meer van de zingende en melodische solo's. Van het album The Roaring Waves, de titeltrack. Tot volgende week.

uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met radionieuws op Breda Nu. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik? Of... Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik? Of...
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met Radio Nieuws op Breda Nu. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waar naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waar...

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Opnieuw is er een Dixie in brand gevlogen in Breda. Dit keer was het een bouwtoilet aan de Jan Lichthartstraat die het in de nacht van zondag op maandag moest ontgelden. De brandweer kon niet voorkomen dat de Dixie geheel uitbrandde. Ook de politie kwam ter plaatse met meerdere eenheden om onderzoek te doen. Het is namelijk niet de eerste keer dat er een Dixie in vlammen opgaat. Ondertussen zijn er al zo'n 25 bouwtoiletten afgebrand in Breda. De politie bekijkt of er sprake is van een verband tussen de verschillende branden. Patiënten van het Amphia ziekenhuis kunnen sinds zaterdag niet inloggen op Mijn Amphia. Het ziekenhuis heeft de online patiëntenomgeving vanwege een externe ICT-dreiging tijdelijk dichtgezet. Ook andere ziekenhuizen kampen met hetzelfde probleem. Alle afspraken gaan volgens Amphia gewoon door. Afspraken worden ook per mail of sms verstuurd en patiënten worden indien nodig gebeld. Voor vragen kunnen patiënten telefonisch contact opnemen met de afdeling waar ze in behandeling zijn. Amphia zegt te werken aan een veilige oplossing. Zodra het patiëntenplatform weer wordt opengesteld, zijn de afspraken daar opnieuw te zien. Bij een ongeval op de Heerbaan in Breda zijn zondagavond zeker 2 mensen gewond geraakt. Rond 9:15 botsten daar 2 auto's tegen elkaar. De weg lag daarna bezaaid met onderdelen van beide voertuigen en werd vanwege de ravage afgesloten. Meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Ook de brandweer, politie en handhavers waren aanwezig. De handhavers sloten de weg af en regelden het verkeer. De politie deed onderzoek naar de oorzaak van het ongeval.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Breda Nu. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En Paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.